Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief per toeval toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. En dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Netflix is nog steeds de populairste streamingdienst van Nederland. Dat meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. 60% van de ondervraagde huishoudens heeft een Netflix-account. Daarna volgen op ruime afstand Videoland en Prime Video. De meeste mensen streamen series, maar ook live sport en B&B voor liefde zijn erg populair. Er komen dit jaar en volgend jaar maar weinig nieuwe huizen bij, verwacht de ING, ongeveer 70.000 per jaar. Er worden steeds meer vergunningen afgegeven om te bouwen, maar problemen met stikstof, personeelstekort en het volle elektriciteitsnet remmen de bouw van nieuwe huizen juist weer af. En vandaag staat in de Tour de France FAM een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden namelijk aerodynamischer zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is kans op een bui. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal ook de komende uren nog niet onder controle zijn. En ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van gistermiddag nog steeds van kracht is. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Zo zegt de voormalig Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak. Daar zijn voor het eerst doden bij gevallen. Twee mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan, bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En dit was het nieuws op Slam.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan, bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief toevallig toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. Dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als het aan Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden, zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik dat ook bij Ajax wilde doen, zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach en er is nog steeds geen opvolger gevonden. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel, Mario.
3: Juichen langs de lijn.
2: Dat zou toch leuk zijn, hè? Louis van Gaal Army. Ik heb er wel zin in, het Nederlandse elftal. Louis van Gaal. Beterom. De wegen open met Flitsmeister. Want geen vertraging en wel één controle gemeld op snelheid op de A17. Roosendaal richting Moerdijk. Bij Zevenbergen flitser bij hectomaal. Bij hectometerpaal 6.7 op de A17 dus.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
8: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: Aan spraakgebrek geen gebrek deze ochtend. Goedemorgen, het is 1 minuut over 6. Welkom bij Slam, muziek van BB Rexha, Fadeless, Jay-Z, Linkin Park. Na de Bousa, dit is Magnetic.

Crazy, Linkin Park, Nam & Cor bij Slam. Marijn Oosterveen. Slam. Bijna 8 minuten over 6, een hele goede morgen. Het is dinsdag 4 augustus vandaag. Het loopt wederom een warme dag te worden en dat is slecht nieuws voor de natuurbrand bij Oostrum, want die kan zich zo lekker verder verspreiden. In Noord-Limburg, die natuurbrand. Ik vind dat echt wel een dingetje hoor. Die is flink groter geworden door de draaiende wind. Is nu het gebied gegroeid van 21 naar ongeveer 100 hectare, wat in Lichtenlaaie staat of heeft gestaan. Zo'n 250 tot 300 brandweermensen proberen het vuur onder controle te krijgen. Defensie heeft ook nog 3 helikopters ingezet die met een Bami-bucket water optakelen en dat dan gooien op bomen die in brand staan. Maar die moesten s'avonds aan de grond blijven vanwege slecht zicht. Dat rookt natuurlijk als een malle, dat vuur. 300 campinggasten zijn geëvacueerd vanwege de rook. En een NL Alert roept omwonenden op om ramen en deuren gesloten te houden als je in die regio woont. Ook het treinverkeer is verstoord. Tussen Venray en Boksmeer rijden voorlopig helemaal geen treinen. Dus het is een serieuze brand daar in Noord-Limburg. We houden bij Slam die brand. Nou, let het in de gaten als er nieuws is over die brand. Dan hoor je dat uiteraard als eerste in de Slam Ochtendshow. Een hele goede morgen, Slam. Het belooft wederom een warme dag te worden. De zon breekt aan het einde van de ochtend door en het wordt 28 tot 33 graden. Dit is Slam. Broeierig warm ook wel vandaag. In het oosten is aan het einde van de dag kans op regen met een klap onweer.

Walker, Faded Slam. Het is 6:15 en ik kijk in mijn glazen bol. En ik voorzie deze ochtend wederom geen ochtendspits. Dus dat is natuurlijk al de hele zomervakantie. Ja, dat is het. Is natuurlijk al de hele zomervakantie eigenlijk vanwege de mensen op vakantie zijn. Mensen gaan niet naar kantoor toe. Zodoende is er geen spits deze ochtend. Dus als je met de auto op pad moet, dan komt dat goed uit. Je komt geen vertraging tegen als het goed is. Mogelijk wat werkzaamheden die voor vertraging zorgen, maar dat zien we dan wel weer. Vanaf deze week nieuwe Europese regels voor artificial intelligence. Bedrijven moeten duidelijk aangeven wanneer je te maken hebt met artificial intelligence. Bijvoorbeeld bij chatbots, AI-telefonisten, foto's, video's, deepfakes. En het grappige, bij chatbots was eigenlijk wel direct duidelijk dat je met een chatbot aan het chatten was. Door de debiele antwoorden die je altijd van zo'n chatbot krijgt. Weet je, dat is echt... Ja, het is heel grappig. Gisteren contact gehad met mijn bank over... ik had een vraag over een creditcard. Over een extra die ze boden bij een creditcard. Maar omdat ik het woord verzekering gebruikte, werd ik de hele tijd doorgestuurd naar een soort verzekeringbot. Het werkt gewoon niet. De overheid wil voorkomen dat

0: te kunnen zien dat dat met artificial intelligence is gemaakt. AI-beelden krijgen dus nu een zichtbaar label of watermerk en AI-klantenservices moeten tijdens een gesprek laten weten dat je met een computer praat. Bedrijven die zich niet aan die regels houden, die kunnen tot 15 miljoen euro boete krijgen. Dus dat is ook wel flink. De Nederlandse autoriteit persoonsgegevens gaat daarop handhaven. Voorlopig nog niet, maar dat moet vanaf volgend jaar wel gebeuren. En dan kunnen bedrijven dus een boete van 15 miljoen of hoger. Nee, 15 miljoen is wel echt de max. Maar dat is veel. Ik heb een tijdje terug bij een pizzatent gereserveerd. En die pizzatent die werkte ook met een AI-telefonist. Dus ik kreeg een AI aan de lijn en toen heb ik voor 8 man gereserveerd. Het was een half uur voordat ze open gingen. Via mijn WhatsApp kreeg ik nog een berichtje van die toko, van die AI. Van je reservering is bevestigd, hartstikke leuk, tot zometeen. En dan kom je binnen en dan is er geen plek voor je. Ja, je hebt net pas gebeld. Sorry hoor, jullie AI-assistent heeft toch gezegd dat ik mag komen? Dus de reden dat ik bel is omdat het zo last minute is. Ja. AI en pizza Beppe, dus niet aan te raden. Verscherpte regels dus voor AI. En daardoor zou je moeder, die op Facebook zit, straks ook in één klap moeten kunnen zien dat gekke filmpje van die kat die de Macarena danst wel AI is.
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
2: Joel Corey. Whisper.
1: Medusa and Rani. Silence. Slam.

0: zometeen gaat horen. Vandaag wordt het ook weer 32 graden. Gisteren was het ook weer 33 graden. Hoe kun je je nou het beste voorbereiden op de volgende hittegolf? En het antwoord is heel simpel. De wetenschap heeft het voor je zometeen. Ook Invisible van Jazzy komt eraan.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
12: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
13: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
12: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Een hele goede morgen, Slam. Het is bijna 6:30. Het weerbericht krijg je van Weer Online. De dag begint bewolkt. In het noordoosten kan een klap onweer voorkomen. Verder is het droog en is er steeds meer zon. Het wordt vandaag 28 tot 33 graden. Vanavond in het oosten kans op regen met daar weer een klap onweer. Dus goed om te weten. Dan de wegen af met Flitsmeister. Dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt geen vertragingen. Aan spraakgebrek zeker geen gebrek deze ochtend. 3 controles gemeld op snelheid. Op de A17 Rozenau richting Moerdijk bij Zevenbergen. Hectometerpaal 6,7. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst 59,9. En op de A50 Osse richting Arnhem een flitser bij Ewijk. Hectometerpaal 151,0. Dan tijd voor Mario Kwartaal. Hij neemt het over, hij heeft het laatste nieuws. Mario, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Hey.
15: Bij de natuurbrand in het noorden van Limburg is al een stuk natuur verwoest, zo groot als 2 keer het Vondelpark in Amsterdam. De brand wordt nog steeds groter en is moeilijk te bestrijden. In een tuin in Rotterdam is gisteravond toevallig een explosief gevonden. Dat was volgens regionale media zelf in elkaar geknutseld. De politie ging kijken na een melding van een vuurwapen, maar dat werd niet gevonden. En er is veel waardering voor boeren. 7 op de 10 Nederlanders denken positief over ze, blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Kritiek is er ook wel te horen en dan gaat het vooral over de protestacties. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel, Mario. Ja, zometeen een belangrijke nieuws. Hoe kun jij je voorbereiden op de volgende hittegolf?
3: Marijn Oosterveen.
0: De wetenschap heeft het antwoord. En dat heb ik zometeen voor je. Junior Jack, Stupid Disco. Zometeen Another. Dit is Talk to You by Slam.

House in de pauzetopper van Junior Jack. Stupid Disco ook vandaag weer tussen 12 en 2. Nieuwe editie van de lekkerste lunchpauze van Nederland. Bij zijn is meemaken hier bij Slam. De lekkerste lunchpauze van Nederland. Vandaag tussen 12 en 2. Ja, het is warm. Ook vandaag wordt het weer 32 graden. Gisteren was het ook weer graad of 35 op het hoogtepunt. Het is allemaal niet erg fijn, vind ik persoonlijk. Weet je, wat mij betreft mag het ook wel weer even een langere periode gaan regenen of zo. Ik heb wel moeite met die hitte. Wetenschap zegt nu, je kan je lichaam beter voorbereiden op een hittegolf door regelmatig een sauna op te zoeken. Dat zou ervoor zorgen dat je lichaam beter met hoge temperaturen om kan gaan. En dat klinkt als een open deur die ik intrap. Maar door herhaaldelijk aan warmte blootgesteld te worden, ga je eerder zweten. Dat verbetert vervolgens de doorbloeding van de huid. En dat neemt dan neemt het bloed plasma volume toe. En daardoor heeft je lichaam minder moeite met de hitte. En volgens het onderzoek werkt dit het beste als je over meerdere dagen gaat, zo'n 40 tot 60 minuten warmte per dag, verdeeld over meerdere sessies, gedurende 4 tot 6 dagen voor de hittegolf. Dat lijkt het meest effectief. Eén saunabezoek vlak voor of tijdens de hittegolf heeft waarschijnlijk weinig effect. Dus een paar dagen voordat de hittegolf is, moet je gewoon af en toe de sauna opzoeken, al dus deze wetenschappers, om jezelf voor te bereiden. Experts benadrukken wel dat de sauna geen vervanging is voor de gebruiker. Adviezen bij warm weer. Je moet nog steeds voldoende drinken. Vermijd de heetste uren van de dag en zoek verkoeling op als het nodig is. Mensen met koorts, uitdroging, een acute ziekte of instabiele hart- en vaatziekte wordt sowieso afgeraden om een sauna te gebruiken. Maar als je wil voorbereiden op die hittegolf, op de volgende hittegolf, want dit zal echt niet de laatste zijn, dan moet je dus de sauna opzoeken, al dus deze wetenschappers. Ja. Ik vind het een goede tip, al vind ik zelf de sauna maar niks eigenlijk. Ik zou het echt ongemakkelijk vinden om iemand anders tegen te komen in de sauna. Ik vind badkledingdagen vind ik eigenlijk niks, want er komen veelal bijzondere types op af die dan inderdaad echt een kleine piemel hebben. En dat het liefst niet laten zien aan andere mensen. En ik hou eigenlijk helemaal niet van stilzitten en ik hou helemaal niet van zweten en stilzitten. Ik ga dus nooit naar de sauna, want daar heb je helemaal niks aan. En wacht, ik leg de klemtoon verkeerd. Ik ga nooit naar de sauna, daar heb je helemaal niks aan. Daar heb je helemaal niks aan. Oh ja,

Armin van Buuren, Dream a Little Dream, hoorde je bij Slam. Vanavond hier op Slam, vanaf 8 uur, de Slam Sunsets. Dat zijn tot de zon ondergaat de DJ-sets om de dag lekker mee af te sluiten. Vanavond onder andere BLR en Odin en Fatso. Die je kunt kennen van lekkere housemuziek. We hadden 2 jaar geleden een mooie zomerhit. Wordt vanavond ook heerlijk op Slam tijdens die Slam Sunsets. Dat is vanavond, vanaf 8 uur. Dit is nu met Chris Lorenzo en Jazzy, Invisible.

0: Say it right. Ook zo'n House in de Pauze topper. Tussen 12 en 2 vandaag. Een nieuwe House in de Pauze. Lekkerste lunchpauze van Nederland. Ik kon er net even niet opkomen. Ik wist het melodietje had ik in mijn hoofd. Odin en Fetso, waar ken ik die ook weer van? Grote hit in de zomer. Deze was het.
1: Grote hit?
0: Ik heb dit veelvoudig voorbij zien komen op TikTok of Instagram.
1: Hoe heet dat? Odin?
0: Odin en Fetso.
1: Oh nee, die heb ik ook.
0: Ik vind het een beetje, ze maken lekker van die... het lijkt een beetje op Another, maar het is nog iets softer of zo. Het is iets meer housey. Het is om heerlijk bij de radio bij aan te zetten. En dan gewoon lekker in een parkje te gaan zitten. En gewoon lekker te luisteren naar de Slam Sunsets. Vanavond om 8 uur.
1: Oh ja, die presenteer ik. Ja, die doe ik vanavond. Nou. Heb ik Odin en Fetso?
0: En deze ook. Oh nee, deze wel gehoord.
1: Ja, die heb ik ook gehoord.
0: Deze.
1: Oh, maar daar heb ik wel zin in. Ik zeg eerlijk, ja, ik zag dat ik ze ging hosten. Maar ik had nog geen idee. Ah, maar dit is super muziek.
0: Ja.
1: Oh, lekker, vanavond.
0: Vanavond in de Slam Sunsets. En als je nu goedemorgen stuurt, met je kans op Slam Goodies. Goedemorgen sturen is kans maken. Op de House in de Pauze kousen. De Slam Fanny Pack. Of de Slam Buckethead. Als je nu goedemorgen stuurt in de app van Slam. Slam.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De grote bosbrand in Noord-Limburg is nog steeds niet onder controle. Het vuur heeft zich vannacht ook verder uitgebreid door de harde wind. Inmiddels is een gebied zo groot als 2 keer het Vondelpark afgebrand. Het vuur is inmiddels ook het spoor overgestoken. Daarom ligt het treinverkeer nog steeds stil. De politie heeft in Rotterdam gisteravond een explosief gevonden in een tuin. Specialisten hebben het meegenomen en op een veilige plek laten ontploffen. Het zou een zelf in elkaar geknutseld projectiel zijn geweest. De politie kreeg eigenlijk een melding dat iemand in het huis een vuurwapen had, maar dat werd niet gevonden. Nederlanders hebben veel waardering voor boeren. 7 op de 10 denken positief over ze, blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Boeren zijn belangrijk omdat ze voor voedsel zorgen, is een veelgehoorde opmerking. Kritiek is er ook en dan gaat het vooral over de protestacties en het blokkeren van wegen. En in Japan hebben ze het ook warm. En dat heeft 3 leeuwen in de dierentuin van Tokio waarschijnlijk de kop gekost. Ze zijn overleden aan een hitteberoerte. Een paar andere leeuwen konden nog worden gered. Leeuwen kunnen best wel tegen warmte, maar de combinatie met hoge luchtvochtigheid is er te veel geworden. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noordoosten kan een klap onweer voorkomen. Verder is het droog en er is later vandaag ook steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Oké, nog steeds bloedverziekend heet, maar al wel iets beter te doen dan gisteren in ieder geval. We gaan naar de weg toe, Flitsmeister, met de grootste files van Nederland momenteel. De A15, Papendrecht en de Noordtunnel. Ik heb vrachtwagenchauffeurs hoog zitten, maar als zij te hoog zitten, dan kan dat een probleem veroorzaken. Deze vrachtauto is tegen de tunnel gereden en dat kost het overige verkeer 10 minuten file. Ik denk de vrachtwagenchauffeur nog wel wat langer. Flitsers op de A2 Born-Maastricht bij 230.3, A17 Zevenbergen-Moerdijk bij 6,7, A22 Velsen-Zuid-Beverwijk 9,2, A28 Hulshorst-Zwolle bij 59,9 en de A58 Molenschot richting Tilburg bij kilometerpaal 52,2. Het is nog minder dan een minuutje, joh. En dan al een nieuwe Slam Ochtendshow en jouw kans op Slam Goodies. Blijf luisteren.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Ah, nee hè.
13: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
12: Ja, weer eens.
13: Nou, pof jij even?
12: Oh ja?
13: Ik heb net koffie gezet.
12: Lekker.
13: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
14: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt per streek.
8: De hele zomer lang, elke zomer.

0: Slam. Anno MRI.
1: Yeehaw, daar gaan we voor een hele dikke dinsdag met David Guetta, nu Hugel, Jamaican Bam Bam en jouw kans op Slam prijzen. WhatsApp even een goeiemorgen, pikken we je eruit. Dan mag je zelf uitzoeken. 3 over 7.
2: Hallo, Marijn, leuk jongen, gasten, maak er mooi van.

0: Dames en heren, Bibi Stojadi.
1: Slam. De Slam Ochtendshow.
2: Ochtendshow.
1: De Ochtendshow.
2: Met de meeste muziek.
3: Ja, jullie zijn geweldig. Dankjewel.

0: Zo. Van de viool van David Guetta naar de klootviolen. Anouk en Marijn hier.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Hey, en het is 9:09. Hij komt dit weekend naar Nederland toe. Oh nee, nee, nee. Meteen desinformatie. Hoe lang zijn we bezig? 9 minuten. Nee, nee. Hij komt naar Brugge in België. David Guetta met die Monolith Show. Hij staat dan achter zo'n gigantische bouwwerk. Het is een soort paal uit, het lijkt wel uit de 2001 Space Odyssey. Alsof David Guetta met een soort ruimteschip is neergedaald. Hij gaat dat ook doen tijdens ADE in de Arena, die Monolith Show. En hij komt dus verdomde dichtbij als je dit weekend nog niks had. En ik denk een ticketswap.be account hebt dan, hè. Kan je nog wel naar David Guetta toe?
2: Schoften zijn het, hè, dat ticketswap gedoe.
0: Oh ja, die nieuwe regels. Dat
2: nieuwe regels.
0: Organisatoren mogen voortaan zelf de bodemprijs bepalen, ja. En toen bleek ook vorige week uit dat onderzoek wat dan gedaan was door NOS en zo, dat de ticketverkoper dus ook nog geld vangt over een ticketswap-ticket. Maar dat ticket is dus al een keer verkocht. Ik koop een kaartje, ik verkoop dat.
2: Ja.
0: Dan pakken ze ook op mijn doorverkoop nog extra centen.
2: En dat vind ik het gekke eraan.
0: Ja, dus
2: waarom mag een verkoper niet zelf bepalen, die heeft al een kaartje gekocht?
0: Ja, dat is van mij.
2: Want wat je straks gaat, wat je nu wel eens hebt, is dat er concerten zijn of zo. En dan weet je, dan op een gegeven moment, dan is het een uur voor aanvang of zo. En denk ik, ik heb nog steeds niet verkocht. Weet je wat? Dan maak ik van €150, maak ik €50 of €40. Iets is beter dan niets. Nou, dan lukt het misschien nog wel om ze te verkopen. Maar dat kan dus straks niet meer. Als al die mensen de bodemprijs gaan instellen als dezelfde prijs dan een kaartje normaal gesproken ook kost.
0: Ja, precies. En ook een maxprijs kunnen ze straks vast instellen. Dus je kan ook niet meer lekker gaan cashen op doorverkoop.
2: Maar dat vind ik goed.
0: Dat vind ik ook wel goed. Maar het feit dat je dan, laten we zeggen, als je paniek hebt, weet ik veel, een uur van tevoren, heb je nog een ticket in je zak en die wil je graag verkopen. Denk je van, doe maar voor €10 of €20.
2: Ja.
0: Ja, dat kan niet meer. En er is niemand die, laten we zeggen, een kwartier voor het concert nog een ticket van €70 aftikt.
2: Ja, maar het zou dus wel kunnen misschien, maar dan gaat het allemaal weer via Marktplaats of via een andere externe partij met de QR-code van iemand anders, ongeverifieerd via die ticketswap. Ja, het is allemaal, we gaan er niet op vooruit.
0: En daar is het laatste woord nog niet over gerept in ieder geval. Hey, wat is het druk in de Slam-app? Ik sta er echt van te kijken voor een dinsdagochtend in de vakantie. Paul Broekhuizen, die zegt dikke shout-out naar alle brandweercollega's van mij die in Limburg aan het blussen zijn. En buffelen trouwens. Respect. Hoe is het daar, ja? Hoe is het met de bosbranden in Limburg?
2: Niet goed.
0: Breidt dat nog uit?
2: Ja, zeker.
0: Waar is het nu?
2: We zitten inmiddels op 100 hectare wat minimaal in brand staat.
0: Oh, nee joh.
2: Ja.
0: Waar was dat ongeveer in Limburg? Noord-Limburg, toch?
2: Noord-Limburg.
0: Ja. Noord-Limburg, inderdaad. Het NL-alert is daar ook deze ochtend nog van kracht. Ja, laten we dat in de gaten houden. Heftig zeg, ook al die campings daar in de buurt die hals over kop overruimd, ontruimd moeten worden. Maar als je daar een woonhuis hebt, dat is natuurlijk helemaal drama. Hmm. We houden het in de gaten. In ieder geval, de temperatuur die is aan het dalen. Maar ook vandaag nog een warme dinsdag op het programma. En wij beginnen een nieuwe show. Nieuwe schuimspecialist John Williams, de RTL-presentator, heeft in Gouda zijn eigen koffiebar geopend. Het is volgens John een sexy koffiebar. Hey John, ben je er inmiddels al achter hoe je dan een Chinese draak maakt zo in de latte?
3: Ja, ik heb geen idee hoe dat kan.
0: Misschien moet je gewoon anders even beginnen met het Slam-logo, dat is makkelijk. Het is gewoon zo'n play-button, weet je wel.
4: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar.
0: Ja, ja.
4: Stel jezelf even voor, zeg maar.
5: Ik ben Kim. Ja.
0: Ja, jij bent Kim. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: En waar kom je vandaan?
5: Ik kom uit Venlo.
0: Oh, nou, is dat in de buurt bij de branden?
2: Nou, niet helemaal, maar.
5: Ja, 20 minuutjes van ons vandaan. Ja.
0: Merk je er iets van?
5: Nee, want we gaan nou op vakantie.
0: Ach, ja, dat is eigenlijk het beste om te doen. En waar gaat de reis heen, Kim?
5: Wij gaan naar Frankrijk en we gaan niet naar de bosbranden.
0: Nee, dat zou ik ook niet opzoeken, nee. Alright, en waar ga je wel naartoe in Frankrijk?
5: Wij gaan naar Bretagne.
0: Bretagne?
2: Oké. Okay.
5: Ja.
0: Oh, dat is wel lekker zitten, ja.
2: En wat is de samenstelling? Ga je met een partner? Heb je kinderen bij?
5: Wij gaan met ons gezin met 2 kinderen.
2: Oké. Okay. Ik wil zeggen, anders voor mij hele leuke wijngaarden zo om wijn te proeven in die regio. Maar daar zullen de kinderen dan nog niet oud genoeg voor zijn.
5: Nee, dat denk ik niet. Nee, 8 en 9. Dus.
0: Ik kan zo genieten van die Franse supermarkt, die Carrefour. Daar kan ik echt, oh man, daar kan je mij neerzetten. Ben ik echt de uren, kan ik daar zoet zijn. Heb jij dat ook?
5: Ja, die hebben goede supermarkten inderdaad.
0: Ik vind dat heerlijk, joh. Dat zijn bijna van die Walmart-achtige grote supermarkten daar in Frankrijk. Ja. En het, eerlijk, ja, ik haal liever dan gewoon even mijn eigen drankjes bij de supermarkt dan dat ik op een Frans terras moet gaan zitten en geholpen moet worden door een Franse ober. Ja, daar heb ik toch minder mee.
2: Ligt eraan of je Frans praat of niet.
0: Ja, dat scheelt wel, ja.
5: Nee, dat kunnen we niet.
2: Nee, ja.
0: Ze denken altijd dat ik Frans ben gezien mijn voornaam. Ik heb ook zo'n dakje op de U, zo'n accent circonflex.
2: Ah, monsieur Annuel.
0: Ik heb de trottoir Renault. Portemonnaie. En dan houdt het wel op eigenlijk. Hey Kim, jij mag wat uitzoeken op deze mooie ochtend. En waar ga je voor? Wil jij de Slam Bucket Hat? Wil je de House in de Pauze kousen? Of de Slam Fanny Pack?
5: De kousen natuurlijk.
0: De House in de Pauze kousen. Sturen we die naar Venlo of naar Bretagne, waar jij wil?
5: Doe maar naar Venlo.
0: Dat is goed. Oké, merci beaucoup. Wensen we jou een mooie dinsdag.
5: Is goed, dankjewel.

0: getal. Onder de 1000.
1: Goedemorgen Nederland, hier is Glenn Zwanen. En ik denk dat het getal onder de 1637 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 79
0: euro.
2: Hé, hey, maar er zit weer een euro in die pot, dankzij jou, jongen. En deze hadden we nog niet eerder gehoord.
3: Nee, deze is uniek.
1: Ja, deze is uniek. Ja, dat ben ik ook een beetje.
2: Jij bent zeker uniek. En je mag altijd nog een keer meedoen, hè? Wie weet.
1: Ja, super. Doe
2: we. Right. Hé, hey, mooie dinsdag.
1: Yo, zelfs.
0: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Marshmallow en Kelsey Ballerini. Another

0: Swedish Mafia. En een beetje van die andere grote ster.
1: Ik hoor Fred again, volgens mij.
0: Ja, die zit er ook achter. Happiness is so sad. De Grand Slam deze week. Met Licky Lee op de vocalen, ja hoor. Het is bijna 19:30. Anul op je bijrijderstoel. Marijn Magazijn met zometeen hier de nieuwste trend in Babyland. En... nou, gelukkig heeft die trend een keer niks te maken met de gender reveal. Oh, wat hebben we allemaal behandeld de laatste tijd. Die echo-taarten onder andere. En nou, wel meer van die gekke gender reveals. Dit gaat over iets heel anders betreft de baby's. Maar het is wel de allernieuwste trend. Laten we even bijpraten zo. En de nummer 1 uit de Slam 40 komt eraan.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis... met het gratis eerste huis.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
16: En door de goede mensen bij Weer Online. Vandaag weer een warme zomerdag die op ons te wachten staat. Er kan een klap onweer voorkomen. Verder is het droog en steeds meer zon. Temperaturen die zijn wel wat koeler dan gisteren. We halen maximaal de 33 graden vandaag. Dan naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files. Die zijn er niet. Wel wat flitsers. A2 Born-Maastricht bij 230,3. A17 Zevenbergen-Moerdijk bij 6,7. A22 Beverwijk-Velsen 14,8. En de A22 Velsen-Zuid-Beverwijk 9,2. Rij op de A28, pas dan op richting Zwolle. Bij Hulshorst bij 59,9. En dan pakken we het laatste nieuws even mee. ANP. Mario heeft de headlines in een half minuutje.
17: Goedemorgen. De bosbrand in het noorden van Limburg is de laatste uren niet verder uitgebreid, maar is vannacht wel het spoor overgestoken. Daarom rijden er ook nog steeds geen treinen. Een gebied zo groot als 2 keer het Vondelpark is afgebrand. In Duitsland kun je makkelijk een echt lijkend vuurwapen kopen, en daar is de Nederlandse politie niet blij mee, meldt de NOS. Hier zijn zulke nepwapens verboden, maar de politie komt ze steeds vaker tegen. En in Rotterdam-Zuid is in een tuin een explosief gevonden. De EOD heeft het ding meegenomen en heeft hem ergens anders laten ontploffen. De politie was afgekomen op een melding dat iemand een vuurwapen in huis zou hebben. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
16: Lekker randstedelijk nieuws. Ja, weten mensen hoe groot het Vondelpark is? Ik weet het niet eens. Jij komt uit Amsterdam. Kan je mij vertellen hoe groot het Vondelpark is? Dus 2 keer het Vondelpark is in Limburg al in lichte laaien gezet.
18: 70 voetbalvelden is 1 keer het Vondelpark. Dus 140 voetbalvelden zijn inmiddels af.
16: Juist, ja, waarom zeggen ze dat niet gewoon? Ja. 2 keer het Vondelpark, alsof het algemene kennis is.
19: Arnold en Marijn.
16: De Slam Ochtendshow met de nieuwste trend op babygebied zo. Ja, echt, dat ga je van deze twee mannen horen in de ochtend. Naar deze, Jonas Blue.

0: App hoor, maar de Slam app die heb ik toch op nummer 1 staan. Download hem, neem ons mee op vakantie en luister overal in de dikste kwaliteit naar bijvoorbeeld Bruno Mars, Dance Nation en zometeen ook Groove Jet hier. Anouk en Marijn bij je, de ochtendshow met de meeste muziek tot en met 10 uur. En de nieuwste trend op babygebied heeft gelukkig niks te maken met de gender reveal parties, want die komen echt een beetje de strot uit. Ik kom nu op een leeftijd, ik ben net 30, dus ja. Nu zie ik ze ook all over Instagram. Dat mensen met zo'n brommer gas geven en dan komt er van dat blauwe rook uit de banden. Gefeliciteerd, Tokkie. Nee, ja, deze trend vind ik wel prima. Dit gaat over de namen.
1: Gaat over de namen, ja. Want er is een verschuiving gaande in de jongensnamen wereld. Als dat een wereld is.
0: De jongensnamen wereld?
1: De jongensnamenwereld. Want waar de stoere jongensnamen. De stoere jongensnamen.
0: Ja, zoals Anou en Marijn.
1: Een opmars maakten, maken die nu steeds vaker plaats voor namen met een zachte en warme klank. Nederlandse ouders kiezen steeds vaker voor vriendelijke internationale namen die lief klinken, zonder hun karakter te verliezen.
0: Nou, dan ben ik benieuwd. Het past wel een beetje in de tendens van vandaag de dag, toch? Dat we allemaal wat. Het moet allemaal wat veiliger, allemaal wat liever zijn. Moeten wat meer woke met z'n allen. Dus oké, ik ben benieuwd welke namen jij gaat opnoemen voor de jongens in 2026.
1: Nou, bijvoorbeeld Milo, Elio, Noé, Luca, Otis, Lef, Nio, Julian en Mees.
0: Je hebt al twee Disney namen genoemd ook. Elio en Luca, dat zijn twee van die nieuwe Pixar films.
1: Geen idee.
0: Ja, dat zegt van mij al genoeg eigenlijk. Ik vind ze wel lief, Otis wel cute. Maar Lef?
1: Nee, Otis is toch dat merk van die liften en van die roltrappen?
0: Ja. Ja, klopt, ja.
1: Maar dat is niet iets waar je kind mee gepest gaat worden.
0: Je hebt ook Schindler. Schindler is,
1: echt een kindernaam.
0: Ja. Schindler's Lift.
1: Volgens naamkenners past die trend bij een verandering in hoe ouders naar het opvoeden kijken van hun kind. In plaats van een stoer en krachtig kind vallen veel ouders nu vaker voor namen die warmte, zachtheid en toegankelijkheid uitstralen. En daar komt dus ook die zachte namen vandaan met die warme klanken.
0: Ja, ja, ja. Wat vind jij nou echt een stoere jongensnaam? Maar echt zo Marijn. Stoer dat je hem eigenlijk niemand zou geven.
1: Oh.
0: Wat zei je?
1: Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag.
0: Ik heb altijd wel eentje in mijn hoofd en het is voor mij een soort Duitse naam. Maar mijn vriendin vindt hem echt te lelijk. Dus sorry als je zo heet en zo meteen hoort hoe ik die naam uitspreek. Maar zou ik het zeggen?
1: Ja.
0: Detlef.
1: Detlef?
0: Detlef. Ja, ik moet altijd een beetje lachen om Detlef. Het is een super stoere naam. Het is wel zo overdreven stoer dat het eigenlijk een beetje compromise is voor misschien een kleine piemel. You never know.
1: Maar dit zijn gevaarlijke uitspraken.
0: Ja, maar ik maak het niet veel beter.
1: Je zult zien dat er niemand luistert met de naam Detlef.
0: Ja.
1: En die vindt er wat van. Ik heb ooit op zender. Mijn ouders zouden mij Quirijn noemen.
0: Hoe?
1: Quirijn.
0: Quirijn, dat klinkt als een opleiding.
1: Nou ja,
0: gesticht.
1: Vlak voordat.
0: Waar zit je? Ik zit in Quirijn, oh sterkte.
1: Vlak voordat ik geboren werd, hebben ze dat toch aangepast naar Marijn. Dat heb ik mijn verbazing uitgesproken over het feit dat mijn ouders er überhaupt over nagedacht hadden. Omdat mijn broer Jurre heet. Dat je dus Jurre en Quirijn. Ja, dat rijmt niet helemaal. Toch lichte verbaasd. Maar er zijn dus inderdaad echt mensen die Quirijn heet. Ik vind eigenlijk stiekem toch wel een mooie naam. En liever had ik toch Quirijn geheten eigenlijk.
0: Ja, ja. En dus dit jaar Milio, Elio, Noé, Luca, Otis, Lef, Nio, Julian en Mees. Die populairder zijn geworden. Je hoort het hier.

Ladies and gentlemen, Bruno Mars!

0: vandaar die achternaam waarschijnlijk. Mars. I just might. Het is 7:50 op dinsdag, de 4e van augustus. Vandaag in 1961 werd Obama geboren op Hawaii. Hij was de 44ste president van de Verenigde Staten. In functie van 2009 tot ongeveer 2017. Gedurende 2 ambtsperiodes. Hij heeft het eigenlijk uitgespeeld, de president zijn. Al kan er misschien wel een 3e termijn worden toegevoegd door Trump. We gaan zien hoe zich dat ontvouwt. Maar ik heb Obama altijd wel de leukste gevonden. Die deed ook zijn best, weet je wel, als die dan hier kwam.
1: I want to thank you and the Dutch people for your hospitality. Dank u wel.
0: Ik geloof dat hij ook nog een keer gezellig heeft gezegd, toch?
1: Gezellig.
0: Ja.
2: Obama was wel echt een lijpo. Op een positieve manier. Het was echt een man waar je tegenop kon kijken.
0: Zo'n aura farmer.
2: Nee, ja, maar het was in mijn ogen gewoon echt een autoritaire.
0: Ja.
2: Weet je, wij zouden maar een keer een president moeten hebben als Obama.
0: Zeker. En hij deed dat slim, hè. Dat hij ook altijd schoonmakers even een box gaf. En dan terugliep als hij een militair vergat te saluteren. Dan... Ja, dat deed hij allemaal supergoed. Of het nou marketing was of niet. Het leek allemaal uit het hart te komen bij Obama.
2: En het was ook geen bejaarde, weet je. Los van het feit, kijk, het is natuurlijk een Amerikaanse president. Maar ja, de beslissingen die de Amerikaanse president maakte... hebben wij ook last van. Hebben we afgelopen jaren wel gezien. Trump is bijna 80. Biden was natuurlijk hoogbejaard. Obama was gewoon, toen hij president was hij gewoon... wat zal hij zijn, 60 jaar of zo?
0: Heb je die AI-foto gezien van Trump deze week? Dat hij met George Washington de Amerikaanse wet signeert, zeg maar. Dat hij zijn krabbel zet. Zo'n AI-plaatje, Trump met Washington. Toen dacht ik, het is nu wachten op Biden... tot Biden de echte foto stuurt van Biden en George Washington. Dit is de Slam Ochtendshow. Vandaag weer een warme dag. Temperaturen om en nabij de 33 graden. Vanaf morgen wordt het weer koeler in Nederland. Sunsets op het programma natuurlijk. Vanavond vanaf 8 uur de beste DJ-sets... om iedere warme zomerdag mee af te sluiten. Oden en Fatso, jij hebt ze eerder deze ochtend al gedraaid, Marijn. Super lekker, gewoon een beetje die another vibe van Talk to You. En vanavond ook op het programma, daar heb ik echt zin in, Bolier. Bekend van onder andere dit soort geluiden. Ah, dat is wel een vibe hoor, onderweg naar de ondergang van de zon. Vanavond vanaf 8 uur, de nieuwste DJ sets hier bij Slam in nieuwe Sunsets. En dit is de nieuwe van Fisher. What a

0: Is smeergeld eigenlijk hetzelfde als smerig geld? Is dat een afleiding ervan? Dat bedenkt men eens. Smeergeld is dat je iemand omkoopt, toch? Zou dat hetzelfde betekenen als dirty cash? Smerig geld?
1: Ik weet wel dat geld over het algemeen heel vies is.
0: Ja, het is wel echt gehoor, ja. Je moet je handen vaak ook echt wassen.
1: Drie van de 5 eurobiljetten die rondgaan in Nederland, daar zit cocaïne op.
0: Echt?
1: Ja.
0: Eens ruiken dan. Ja, die hebben het zeker gelijk. Het is 8:02. Zo meteen een ochtendshow. Tinder, die heeft de nieuwste functie alweer moeten uitzetten. Omdat je date wel eens heel anders zou kunnen lopen als die functie wel aan zou staan. Ja. Blijf luisteren naar deze
1: twee. Dit gaan we knippen op social media zetten. Let's go!

0: Slam. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray is nog steeds niet onder controle. Maar de laatste uren is hij ook niet verder uitgebreid en dat wil de brandweer zo houden. Omdat er nog steeds veel rook vrijkomt, hebben mensen vanmorgen opnieuw een NL-alert gekregen. De boodschap blijft om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De politie komt steeds vaker nepvuurwapens en pepperspray tegen, meldt de NOS. Die zijn in Nederland verboden en mogen hier ook niet verkocht worden. Maar net over de grens in Duitsland kun je het zo krijgen. Ze zijn goedkoop en je kunt bijvoorbeeld alarmpistolen makkelijk ombouwen om met munitie te schieten. In een tuin in Rotterdam-Zuid is een explosief gevonden. Het was eigenlijk een toevalstreffer van de politie, want die was afgekomen op een melding dat iemand een vuurwapen in zijn huis zou hebben. De EOD heeft het explosief meegenomen en laten ontploffen in het Kralingse Bos. In mei was bij hetzelfde huis een ontploffing. En in de buurt van Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen bij een droneaanval van Oekraïne. 6 mensen raakten gewond. De aanval zou opnieuw zijn gericht op een loods van een grote Russische webwinkel, die ook aan het leger zou leveren. Oekraïne zou al meer dan 20 van die loodsen hebben aangevallen in heel Rusland. Het weer van Weer Online? In het Noordoosten kan nog een klap onweer voorkomen. Op andere plaatsen is het bewolkt. Later vandaag steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden. En dat was het nieuws op Slam.
11: En daar zijn ze, de eerste serieuze files van deze ochtend. A7, Wieringerwerf en brug over de Stevinssluizen. Meld 10 minuten, de weg is daar dicht door een technische storing. En op de A16, Ridderkerk-Noord van Brienenoordbrug, daar een kwartier, dat komt door een auto met pech. En de A58, tot slot, Tilburg-Centrum-West en Moergestel, een half uurtje door een ongeluk. Flitsers op de A2, Born-Maastricht bij 230,3. A17, Zevenbergen-Moerdijk bij 6,7. A18 Varsseveld-Didam bij 207,8. A22 Velsen-Zuid-Beverwijk 9,1. A28 Hulshorst-Zwolle 59,9. En de laatste alweer A58 Bavel-Tilburg. Hectometerpaaltje daar is 57,4. Nou, nog minder dan een minuut te gaan en dan alweer terug bij de Beats op Slam met Rihanna, Bibi Rexha en David Guetta.
6: Vul je voorraad koffie makkelijk en verdelen gaan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: De hele zomer lang

0: was dit weekend even in zo'n parfumerie. En daar zie je Rihanna veel zeg. Wat is zij het gezicht van een hoop merken? Melissa zoekt een bruiloftgeurtje, wil ze hebben. Dus ja, dat ze altijd ruikt naar de bruiloft, als het ware. Ja.
1: Okay.
0: En dat het niet de geur van pizza is, als we daar zijn in Italië.
1: Nee.
0: Dus ze gaat misschien wel voor een Rihanna-geurtje, ja. Je ziet haar daar meer dan in de hitlijsten tegenwoordig. Dat sowieso. Je hoort de Pon de Replay hier om 8:12. We maken even een rondje nieuws. Van Oosterwijk tot Orlando, van Pernis tot Paris. We gaan echt de hele wereld rond in de ochtendshow.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Het is zelfs de Slam Ochtendshow. Internationaal raken ze niet uitgepraat over een Nederlandse rechtszaak waarin Microsoft-baas Bill Gates wordt genoemd. 7 Nederlanders hebben een civiele zaak aangespannen tegen onder andere Bill Gates. Zij zeggen dat ze door de communicatie rond de coronavaccins zijn misleid en eisen een schadevergoeding. Een Nederlandse rechter heeft bepaald dat de zaak verder mag gaan en dat Gates zich niet zomaar aan de Nederlandse rechtszaak kan onttrekken. Het gaat trouwens niet om een strafzaak, hè? De rechter heeft alleen bepaald dat de civiele zaak behandeld kan worden. Het gaat dus om een civiele zaak, dus geen gevangenis, maar laten we Bill alsjeblieft wel de langste PowerPoint-presentatie ooit geven. Gewoon een koekje van eigen deeg. Tinder heeft hun nieuwe AI-functie alweer tijdelijk stopgezet. Met de tool konden gebruikers hun profielfoto's automatisch laten oppoetsen met AI. Maar veel mensen vonden dat ze helemaal niet meer op zichzelf leken. Na alle kritiek heeft Tinder de functie voorlopig gepauzeerd en gaat het bedrijf kijken hoe de AI natuurlijker kan worden. Hey, wacht, sorry. Sinds wanneer zijn we catfishen sociaal gaan accepteren? Hoe lang heb ik geslapen vannacht? Ik haat dat liegen op Tinder, man. Ik heb ooit een date gehad met een model. Maar dat was dan een model van Instagram. Ja, zo kan ik het ook. Dus toen had ik soldaten in mijn bio gezet. Toen vroeg ze, en waar ben je dan soldaat? Luchtmacht? Landmacht? Ik zei, nee, in Call of Duty. En tot slot een opvallende trend in de Tour de France voor vrouwen. Steeds meer rensters dragen bra-boosters. Dat zijn speciale inzetstukken in de sport-BH die de borsten groter maken en trillingen tijdens het fietsen verminderen. Volgens renners en teams zorgt het voor meer comfort, minder pijn en kan het zelfs helpen om efficiënter te presteren tijdens de lange etappes. Uit onderzoek blijkt namelijk hoe groter de borsten, hoe harder je kan fietsen. Wauw, ik was lang tegen wielrenners, maar nu snap ik het helemaal. Jongens, waar kan ik opstappen? Er is dus gewoon iemand die betaald krijgt om de aerodynamica van borsten te onderzoeken. Hè? En ik zit hier op dinsdagochtend een beetje op scheetgeluidjes te drukken. Deze ook leuk. Wacht, nu komt er mijn favoriet.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 8:15. Misschien wel de hardste track die we ooit in de ochtend van Slam gedraaid hebben. De Mix Marathon Track of the Week hoor je zo na James Hype.
3: James Hype, let's go!
0: Zijn nieuwe Serotonin. My Serotonin.

0: En de Dimitri Vegas remix. Het was de nummer 1 van Tomorrowland. En het is de Mix Marathon Track of the Week. Dus je gaat hem nog vaak horen hier in de ochtendshow ook.
1: Top, dankjewel jongen.
0: Later!

0: zet even wat sauna muziek aan. Even bijkomen.
1: Slaag.
0: En Kevin, jij vond dit te gek, of niet?
2: Nou ja, gewoon het origineel is al eigenlijk gruwelijk.
0: Ja, Turn the Tide van Silver.
2: En dan komt hij nog in zo'n mixje terecht. Ja, dan wil ik hem graag nog een keer luisteren, zeg maar.
0: Nou, we gaan hem nog heel veel draaien ook. Het is Turn the Tide...

0: zou je speakers smeken om genade inmiddels. We zijn echt aan het blazen deze ochtend. En het einde is nog niet in zicht. Met zometeen Silva Bumpa, ook Skrillex, Diplo. Die staan hier op de line-up. Het is 9:05. Anouk en Marijn hier op de radio. Met zometeen echt wel een waanzinnige tip. Wij zijn daar wel van. Goede tips met jou delen, want we zijn natuurlijk je vrienden. Hoe kan jij nou het allerlekkerste weer met het werken beginnen als je terug bent van vakantie?
1: Ja. Eigenlijk geen tip voor de vakantie, maar een tip voor na de vakantie.
0: Ja, precies. Dan moeten we dat ding even verbouwen. Want dat wordt dan... Een tip voor na je vakantie. Die krijg je zo.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Verscholen

0: of doneer.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Omdat we series willen blijven bingen.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1+1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: What's up? Het is 8:30, Slam. Good morning. In het noordoosten kan een klap onweer voorkomen. Oh, dat is wel zeldzaam dat dat overdag is voor mijn gevoel. Op andere plaatsen gewoon bewolkt. Later meer zon. Temperaturen tot de 33 graden vandaag. Dan de weg op Flitsmeister met de grootste files. A4, Gage Aquaduct, Schipluiden. 10 minuten door spullen op de weg. Kijk uit daar. A7, Breesanddijk en brug over de Stevinsluizen. Daar 9 minuten. Flitsers op de A2, Born-Maastricht bij 230,3. A2, Geleen richting Echt bij 236,4. A7, Wognum, Amsterdam bij 34. En de A12, Waddinxveen, Utrecht bij 28,9. A15 Rotterdam Maasvlakte 46,3. Hoogvliet richting Rotterdam op diezelfde A15 bij 47,4. A17 Zevenbergen Moerdijk 6,7. A18 Varsseveld Didam bij 207,8. En de A22 Beverwijk Velsen bij 14,7. A28 2 Flitsers Hulshorst Zwolle bij 59,9. En Soesterberg Utrecht 11,2. En dan de laatste A58 Bavel Tilburg opgepast bij 57,4. Ja, en dan pakken we het laatste nieuws even mee. ANP. Mario heeft de headlines in een half minuutje.
18: Goedemorgen.
17: Morning.
18: De bosbrand in het noorden van Limburg is al een paar uur niet meer uitgebreid en de brandweer wil dat ook graag zo houden. Maar omdat de brand nog steeds woedt, rijden er ook vandaag geen treinen door het gebied. De politie komt volgens de NOS steeds vaker omgebouwde alarmpistolen tegen. Die komen uit Duitsland omdat ze daar wel te koop zijn. En ze zijn niet duur. De politie vindt dat alarmerend. En Rusland zegt afgelopen nacht honderden Oekraïnse drones uit de lucht te hebben gehaald. Daarbij zijn ook slachtoffers gevallen. Er zijn 6 doden en 9 gewonden. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
17: Dankjewel en tot later weer.
19: Anouk en Marijn.
17: Hoe ga jij het allerbeste weer aan het werk na je vakantie?

0: En we zijn in Saint-Tropez aanbeland, dankzij DJ Antoine en Timati. Zometeen ook Jack U, dat zijn Diplo en Skrillex met Justin Bieber. Een tip voor na je vakantie. Net even anders deze keer.
1: Ja.
0: Als het er dan op zit, hoe kan je dan weer het lekkerst aan het werk gaan?
1: Ja, en dat is eigenlijk iets waar weinig mensen rekening mee houden. Een cognitief psycholoog, Stefan van der Stiegel, die zegt tegen Quest... Dat veel mensen het gevoel hebben dat ze toch redelijk druk terugkomen van vakantie. En dat komt omdat je brein weer moet wennen aan het normale werkritme. Net als bijvoorbeeld spieren na een periode zonder sport. En dan heeft je hoofd tijd nodig om weer op gang te komen. Daarom adviseren zij een paar thuisdagen na je vakantie.
0: Hey, dat klinkt goed.
1: Zo kun je rustig uitpakken, bijkomen, weer in je normale ritme raken voordat je aan het werk gaat. Ook helpt het om op de eerste werkdagen niet helemaal los te gaan. Dus niet alles helemaal vol te plannen op de maandag dat je begint.
0: Meetings, zeg ze af, man.
1: Dat zorgt ervoor dat je productiever bent. Daar houden ze bijvoorbeeld in het ziekenhuis met chirurgen ook rekening mee. Die gaan niet als ze 2 weken op vakantie zijn geweest. Is niet de eerste operatie die ze doen op een maandagochtend. Is een open hart operatie.
0: Nee, heb je dokter Bibber daar staan. Dat moet je niet hebben.
1: Maar het is dan gewoon een routine operatie die ze 100.000 keer op gewoon weer even...
0: Ja, in het ritme komen.
1: In het ritme te komen. En dat is ook de tip die deze psycholoog daarom voor je heeft. Is plan een aantal thuisdagen. Daar raak je echt productiever van. En daar word je echt, daar kom je opgeladen terug op je werk.
0: Als
1: je
0: kunnen we wat mee.
1: De maandag helemaal volpland. Werkmails checken tijdens je vakantie is dus ook geen goed idee. Want dan raak je dus niet in dat vakantieritme. Dus doe het nou niet. Gewoon thuisdagen plannen en gewoon even afzonderen van werk. En als je dan terug bent op werk, gewoon rustig aan opstarten. Zie jezelf als een dieseltje. Je moet even op gang komen.
0: Ja, dat zeg je mooi.
1: Mag ik ook nog even wat rectificeren? Wat wij ooit in de Slam Ochtendshow gebracht hebben.
0: Hoe lang geleden?
1: Ja, onbekend. Maar we hebben het ooit gebracht, dat weet ik 100% zeker. En ik ben er dus... Ik schrok ineens wakker laatst.
0: Nou, kom op. Haal me uit de spanning. Verklaar je nader hier.
1: Wij hebben ooit als tip voor de vakantie gegeven...
0: Ja.
1: Dat mensen na terugkomst van vakantie...
0: Ja.
1: 2 weken lang hun koffer niet mochten aanraken... en moesten laten staan om zo bedwantsen te bestrijden.
0: Oh. Dat kan wel kloppen, ja.
1: Ja, dat hebben wij ooit hier in de ochtendshow als tip gedeeld.
0: 2 weken.
1: 2 weken.
0: Dat is wel lang, ja.
1: Ja, dat is lang. Maar wat blijkt dus? Het helpt niks. Bedwantsen kunnen tot meer dan een half jaar overleven... zonder dat er ook maar een mens tussenkomt. Dus ook als jij je koffer 2 weken laat staan... zijn de bedwantsen gewoon nog levend.
0: Jij hebt toch laatst al je kleding in de vriezer moeten leggen?
1: Omdat we 1 bedwants tegen waren gekomen... in een heel duur Hilton Hotel in Parijs. En zodoende heb ik al mijn kleding in de vriezer. Alles wat mee was, tassen, portemonnees, alles is in de vriezer gegaan. We hebben ons in de gang uitgekleed. En alles is in de diepvries gegaan.
0: Ja, toch nog een stijf onderbroek. Jammer dat het de onderbroek zelf was dit keer. Jammer, Carlijn, komt goed. Lieve.

Tate McRae en daarvoor nog Jack U. Diplo en Skrillex met Justin Bieber. Ik heb dus helemaal gemist dat Skrillex afgelopen weekend gewoon in het Amsterdamse bos stond op... hoe heet dat festival? Dekmantel. Mine a good day. Oh, wat ben ik een fan van Skrillex. Ik heb hem toen op Lowlands mogen zien. Dat was een van de allervetste shows waar ik ooit geweest ben. Dat was zo niet normaal. Het feit dat Skrillex opende op Lowlands met bloed, zweet en tranen van André Hazes. En dat gewoon remixed in een of andere vette drum and bass track. Geniaal, die gast. Ik zie nou ook filmpjes van dat Amsterdamse bos en dan krijg ik echt FOMO. Skrillex die in Amsterdam afgelopen weekend Avicii met Levels erin gooit. Maar dan op zijn typische Skrillex manier.

0: Ik kan dit gewoon voor een avondje waarderen, weet je wel. Ik hoef het niet als wekker. Dus ik zet het nu ook weer uit voor jou. Maar wat een baas vind ik dat, zeg. Ja, daar was ik liever geweest dan bij die IKEA-rave. We zien daar steeds meer beelden van opduiken. Gisteren hebben wij hem voorzichtig geroast. Want nou ja, kan je het een rave noemen als het georganiseerd is en met beveiliging en goede speakers en zo. Een rave moet toch een beetje guur zijn, een beetje zelf opgezet in mijn ogen. Maar ja, de muziek ook is een beetje discutabel nu wat er bij de IKEA rave gedraaid is. Want mensen schijnen op TikTok en ook Insta dus zelf muziek onder die video's te editen. Die dus niet daar gedraaid is ofzo. Toch? Wat is het verhaal?
1: Nee, het is gewoon, het was gewoon een drum and bass evenement.
0: Ja, maar als ik het Slam filmpje zie, wat wij hebben gepost, dat is gewoon house muziek, toch?
1: Ja.
0: Ja. Zijn wij dan nu een keer...
1: Dat denk ik.
0: Ah, zijn wij... Ja, je moet eens even kijken. Bij Slam Official heb je een vlog van Julia van Slam, die daar geweest is, bij de IKEA rave in België. Maar ik geloof dat de muziek die eronder zit, dus niet helemaal de muziek is die daar gedraaid is. Volgens mij was het gewoon...

DJ-setjes vanavond weer vanaf 8 uur. De Slam Sunsets. Als de zon zakt, stijgt de temperatuur. Nee, dat zeg ik verkeerd. Nee, dat koelt in principe af. Als de zon zakt, dan stijgt de tempo. Ja, dat is wat ik wilde zeggen. En dan zend ik uit vanuit een zonnestudio, zou je kunnen zeggen. Vanavond host ik hier weer wat setjes. En op het programma onder meer Bolier. Hele vette DJ die je gaat horen. Vanaf 8 uur vanavond nieuwe Slam Sunsets. En dit zometeen al...

0: KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Honderden brandweermensen doen hun best om de bosbrand in het noorden van Limburg niet verder te laten uitbreiden. Dat lijkt de laatste uren goed te lukken. Sinds 8:30 wordt er ook weer geblust met een legerhelikopter. Een gebied zo groot als het populaire Sziget Festival in Boedapest is al verwoest door de vuurzee. De politie maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid omgebouwde alarmpistolen die ze tegenkomen, meldt de NOS. Die kunnen worden omgebouwd om met scherp te schieten. In Duitsland kun je zulke wapens makkelijk krijgen en daar zien ze ook vaak Nederlanders langskomen. De moord op Peter R. de Vries werd ook met een omgebouwd wapen gepleegd. Oekraïne heeft vannacht honderden drones richting Rusland gestuurd en de Russen zeggen er meer dan 300 uit de lucht te hebben gehaald. Bij de grote steden als Moskou en Sint-Petersburg werden magazijnen beschadigd. Door de drone aanvallen kwamen 6 mensen om het leven en raakten er 9 gewond. En 3 leeuwen in de dierentuin van Tokio hebben door de warmte het loodje gelegd. Ze kregen een hitteberoerte. De leeuwen hadden al weken last van weinig eetlust en hadden nergens zin in. Vooral de warmte in combinatie met de hoge luchtvochtigheid is ze fataal geworden. In delen van Japan is het al tijden boven de 40 graden. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat al omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het nieuws op Slam.
12: Dank je. Hoe is het op de weg? A27 meldt tussen Eemnes en Huizen 23 minuten. En op de A58 Tilburg Centrum Oost, Moergestel 12 minuten. Flitsers op de A1, goed opgelet, Muiden, Naarden bij 13,4. En de A2, Born, Maastricht bij 230,2. A2, Geleen richting Echt bij 236,7. A7, Wognum, Amsterdam bij 34. En de A7, Winschoten, Duitsland bij 242,4. A15, Rotterdam, Maasvlakte 46,3. Let ook op je snelheid op de A15, Hoogvliet, Rotterdam 47,4. A16, Rotterdam 9,7. En de A17, Zevenbergen, Moerdijk bij 6,7. A18, Varsseveld, Didam 207,8. A28 Hulshorst Zwolle 59,9. En de A28 Amersfoort Utrecht werd 13,7. De laatste drie op de A50 Wolfheze Os bij 165,6. A50 Beekbergen Apeldoorn 195,5. En de A58 Bavel Tilburg 57,4. Binnen nu en een minuutje terug bij Calvin Harris, Jesse en Satisfy op Slam.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: De hele zomer lang, elke zonsondergang.

0: Hallo, goedemorgen. Wie is daar?
1: DJ Jean, dat ben ik uiteraard.
0: Ah, Jean, wat leuk man.
1: Ik zeg altijd, geef mij maar 10 platen, willekeurige platen. Ik weet 1000% zeker dat ik ze als beste zonder voor te bereiden overmix.
0: Oké. Daar ga je dan. Succes. Kan je van Kelvin Harris naar de Black Eyed Peas?
2: Nou, doe eens dan.
0: Oh, Sean.
3: Godverdomme.
0: Laat maar, het is goed.
4: De Slam Ochtendshow.

0: Grace in de ochtendshow. Met Don't Funk With My Heart. Good morning. Hey, wat is er allemaal gebeurd toen jij lekker lachte? Inmiddels weten wij het ook. En sharing is caring.
1: Slam ochtendshow.
0: Update. Daar gaan we. Even een snel rondje nieuws, maar wel op onze manier. Ariana Grande trekt zich voorlopig even terug uit de schijnwerpers. De 33-jarige zangeres wil na haar tour een pauze nemen, omdat ze naar eigen zeggen klaar is met de constante kritiek op haar uiterlijk. De afgelopen tijd ging het online veel over haar gewicht en gezondheid. Ook trekt ze zich terug uit een geplande rol in de Londense musical Sunday in the Park with George. Ik hoop oprecht dat Ariana Grande de hulp krijgt die ze nodig heeft. Want ik ging met haar op de foto in Madame Tussauds, dacht ik. Maar toen stond ik gewoon in dat bodyworld, joh. Ik heb gelezen dat Ariana Grande minimaal 1 keer per week naar de kapper gaat. Maar een kapsalon, dat zou haar pas goed doen. De veelbesproken uitspraak van zangeres Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret is volgens het Openbaar Ministerie niet strafbaar. Straat riep tijdens haar optreden dat alle witte mannen naar achteren moesten, zodat vrouwen, queer personen en mensen van kleur meer ruimte zouden krijgen in de moshpit. De uitspraak zorgde voor honderden klachten, maar volgens de meldpunten was er in deze context geen sprake van strafbare discriminatie, omdat de oproep was bedoeld om ruimte te creëren en niet om mensen buiten te sluiten. Ik snap niet waarom alle witte mannen zo boos waren dat ze naar achteren moesten. Ik bedoel, dan sta je als eerste bij de bar en sta je vooral niet bij een optreden van Sophie Straat. Is dat niet win-win? En tot slot, Morgan Freeman heeft op zijn oude dag een nieuwe rol te pakken. De 89-jarige Hollywood-legende speelt opnieuw Edwin Mullins in de serie Lioness. Een spannende spionage-thriller. Freeman vertelt dat hij normaal heel kieskeurig is met televisie, maar dat hij speciaal voor deze rol weer instapt vanwege het sterke verhaal. Lioness is te zien op Sky Showtime. Volgend jaar wordt Morgan Freeman 90 jaar oud. Als ik er niet meer ben, dan, jongens, luister, dan wil ik graag dat Morgan Freeman een hoogtepuntenvideo van mijn leven inspreekt.
2: Ik denk dat films zonder geluid het tegenwoordig niet meer goed.
0: Ja.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Makkelijk. 8:15. De Slam Ochtendshow met de meeste muziek. Afrojack heeft een nieuwe. Die hoor je na David Guetta, zijn goede vriend. En dit is eerst Hugel. Move into the sun.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Afrojack en Gil Glaze.

Hoe klinken nu de vijf meest geshazamde, gestreamde en aangevraagde tracks bij Slam? Ieder moment de viral top 5 hier bij Slam in de ochtendshow na Coldplay met deze.

0: Afrojack klinkt volgens mij extra lekker in Duitsland, toch Carlos?
1: Zo, en hoe? ik knal hier op die autobaan, niet normaal.
0: Je gaat hem nog veel vaker horen, de nieuwe Afrojack. Je luistert de Slam ochtendshow en zelfs je algoritme is benieuwd.

0: Rosa Magnetic valt daar net buiten. Maar hey joh, die draai ik ook gewoon eventjes na de korte break hier op Slam.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we allemaal weer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja. Au.
4: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon. En maak kans op een Flitsmeister dot.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
15: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
17: En door weer online. Eens even kijken. Op steeds meer plekken breekt de zon nu echt door. De temperatuur stijgt tot wel 33 graden maximaal vandaag. Vanmiddag in het zuidoosten en het oosten. Klap onweer. Een klap onweer. Mogelijk. We gaan naar de weg. Flitsmeister. Grote files. Gespot op de A16. Schavendeel, Dordrecht Centrum. 20 minuten. En ook 20 minuten op de A58. Tilburg Centrum, Oost en Moergestel. Flitsers. A2 Born Maastricht bij 230.2. A7 Wognum Amsterdam bij 34. En de A15 Rotterdam Maasvlakte 46,3. A15 Hoogvliet Rotterdam 47,4. A17 Zevenbergen Moerdijk 6,7. A18 Varsseveld Didam bij 207,8. En de A22 Velsen Zuid Beverwijk bij 9,3. A28 Hulshorst Zwolle 59,9. En de A28 Leusden Amersfoort bij 16,7. A28 Amersfoort Utrecht 13,7. En nog eentje op die A28 bij Hooghalen richting Hogeveen bij 165,1. A50 Beekbergen-Apeldoorn 195,5. A58 Bavel-Tilburg 57,4. En de laatste A58 Kloetingen richting Bergen-op-Zoom. Bij 146,8. En dan is hier het laatste nieuws nog even. ANP. Mario heeft de headlines in een half minuutje.
1: Goedemorgen.
17: Morning.
1: De bosbrand bij Venray wordt weer bestreden met een legerhelikopter. Die steeg rond 8:30 op en dat is iets later dan de bedoeling was. Gisteren vlogen er 2 legerhelikopters om de brand te blussen. In de buurt van Athene zijn ook natuurbranden en die zijn nu grotendeels onder controle. De wind is gaan liggen tot opluchting van de brandweer. De branden ten westen van Athene zijn al dagen aan de gang. En in Duitsland kun je makkelijk aan een alarmpistool komen. En dat doen Nederlanders steeds vaker, meldt de NOS. Ze kunnen makkelijk worden omgebouwd om met scherp te schieten. De politie vindt dat alarmerend. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
17: Yo, dankjewel. Tot later weer.
3: Anul en Marijn.
18: Yo, good morning.
19: We're the best.
20: And you're listening to The Morning Show with Anul en Marijn.

0: en Afrojack. Nicky Romero die mij helemaal geïnspireerd heeft met zijn ijsbaden. Ik vind dat echt wel lekker. Ik heb dat helemaal ontdekt. Jij hebt het me cadeau gedaan voor mijn 30ste verjaardag. En sindsdien ben ik alweer 3 keer terug geweest, joh. Ik ga nu om de 2 weken even zo'n ijsbadje.
1: Nou ja, het klopt dus. Wij hadden dus verzonnen dat, of tenminste verzonnen, we hadden aangenomen dat op een gegeven moment als mensen 30 worden, dan gaan ze dus een bovenmatig interesse tonen in ijsbaden. En zodoende dachten we jou een kut cadeau te geven door jou 1 ijsbad cadeau te doen. Maar wat blijkt, het klopt dus.
0: Het is weg, ja. Jullie dachten het tegendeel te bewijzen. En Nicky Romero doet dit elke dag, ja, daar ben ik nog niet. Nee, dan kruipt hij echt terug naar binnen. En daar ben ik nog niet aan toe, als ik eerlijk ben.
2: Viral top 5.
0: Ja, hoe klinken op dit moment de 5 populairste tracks online, on air en on the floor? Een hele nieuwe die we nog nooit eerder gedraaid hebben op nummer
3: 5.
0: Normaal ben ik allergisch voor katten. Maar voor Cat's Eye maak ik een uitzondering, hoor. Als ik met deze 6 meiden in de studio mag zitten, ben ik daar. Animal is hun nieuwste tune. Ze hopen dat je met deze track het beest in jezelf loslaat.
3: 4.
4: Wat is het jammer dat je kanker krijgt van de zon.
0: Als je deze nog niet gehoord hebt in de kroeg, dan zaten je oordoppen gewoon te diep. De 23-jarige boezemvrienden Raymond de Berend stormen in een razend...

0: We noemden haar net nog Ariana Grande, die zich terugtrekt uit de spotlights na haar tour. Ze wordt te veel bekritiseerd op haar uiterlijk en gewichten momenteel, vindt ze. In de nieuwe clip van Petal gaat ze dan ook met een kettingzaag achter iedereen aan die haar bekritiseert op haar uiterlijk. En die snijdt ze helemaal aan stukken. Freaky tune ook. Petal. Ariana Grande op 3.
1: 2.
0: Oeh, de Grand Slam van vorige week. De geweldige Age uit de UK. Ring My Bell. Check ook een keer de clip. Echt geweldig. Hij heeft twee zusjes op het autistische spectrum. En die

0: De nummer 1. De nummer. De nummer 1. De nummer 1.
1: Voor het eerst een nummer 1 uit Israël. Temper City, die net zoveel albums hebben uitgebracht als jij en ik samen. Namelijk 0. Ze hebben maar 1 track en die gaat wereldwijd keihard. Temper City, Self-Aware, nieuw bij Slam.

0: Dat was Sarah hier in de Slim Ochtend Show Midnight Sun. Hoe gaat het eigenlijk met je nieuwe katten, Marijn? Ik zie nog geen kras in je gezicht, dus
1: Volgens mij gaat het goed.
0: Hoeveel kittens heb je nou? 4?
1: Wij hebben 4 bange kittens van het asiel geadopteerd.
0: Ja, ik vind het schattig. Tijdelijk. Waarom moet je er 4 hebben?
1: Ja, ze komen met z'n 4. Ja, ik had daar geen keuze in.
0: Ze komen in 4, hè?
1: Ja, ze zijn gedumpt bij een container en ze moeten gesocialiseerd.
0: Echt? Maar net als een kitkat, die komt altijd met 2. Dan als je een kitten adopteert, altijd 4?
1: Hoeft niet, maar in dit geval was wel wenselijk. Want ze zijn dus met z'n 4 gedumpt en zijn hartstikke bang. Ze blazen ook de hele tijd. En gisteren hebben we een paar doorbraken gehad. We hebben ze nu 3 dagen in huis. We kunnen er een aantal nu aaien. Eentje heeft me gisteren echt heel hard gebeten in mijn vinger. Ik dacht even, zeg maar, ik was met aaien en toen beet hij me. En ze hebben best scherpe tandjes.
0: Ja, moet je dan niet laten inenten meteen?
1: Nee, het zijn Nederlandse katten. Ze dragen geen gekke ziektes bij. Ze zijn gewoon nagekeken. En ze hebben zelf ook alle inentingen al gehad.
0: Ah.
1: Maar het is natuurlijk wel, het is echt. Vanochtend waren ze ook aan het miauwen. En dat is een goed teken eigenlijk. Want ze waren alleen maar aan het blazen naar ons. Het was echt, als je die kit een kamer binnenkwam, dan was het echt een soort slangenkuil, was dat.
0: Zo.
1: Ja, maar omdat heet het zo.
2: Het lijkt werk wel.
1: Ja. Maar kijk, weet je wat het verschil dan is tussen die kittens en werk? Kijk, na 4 dagen kun je die kittens langzaam aaien. Maar wat er ook gebeurt hier. Kijk, je kan wachten tot je een ons weegt. Over een maand is het hier nog steeds een slangenkuil, Jan.
2: Zeker. En ik ken jou nu 4 jaar en ik ben nog steeds aan het blazen tegen je. Iedere keer als je
0: ik hoor jou altijd in die gang.
1: Maar eten, dat helpt echt. Allemaal eten.
0: We katten eten.
1: Je moet ze eten geven. En dat ze op een gegeven moment de associatie hebben. Dus dat ga ik met Jarno nu ook proberen. Wil je lekker snackje, Jarno? Lekker snackje voor mij? Lekker snackje.
0: Zometeen meer van die
1: hij bijt in mijn vinger.
0: Meer slam slangen.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door boeren. Nederlanders hebben veel waardering voor boeren. 7 op de 10 denken positief over boeren, blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Ik vind dat zo mooi, hè? Zit ik hier lekker aan de Cola Zero en dan... Ik kan zelfs een liedje boeren. En 7 op de 10 Nederlanders die genieten hiervan. Dankjewel, namens mij.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. En profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Mega Pack 50 keer 50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Big or small, tiny or tall.
10: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
11: Condoom.nl.
12: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenor wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Via je smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweermensen die de bosbrand bij Venray proberen te blussen... krijgen weer hulp van een legerhelikopter. Die steeg rond 8:30 op, iets later dan de bedoeling was. Er is al veel natuur verwoest door de brand... die al een tijdje niet meer groter wordt. De brandlucht wordt ook geroken in Nijmegen, zo'n 40 kilometer verderop. In de buurt van Athene hebben ze ook te maken met natuurbranden... en die zijn na dagen blussen nu grotendeels onder controle. Met hulp van het weer, want de wind die het vuur opjaagde is gaan liggen. De harde wind zorgde er ook voor dat de blusvliegtuigen niet konden opstijgen. De branden bij Athene hebben 130 vierkante kilometer natuur verwoest. In Duitsland kun je vrij simpel een gas- of alarmpistool kopen... en de politie in ons land neemt die steeds meer in beslag, meldt de NOS. De wapens zien er niet alleen bedriegelijk echt uit... ze kunnen ook worden omgebouwd tot een vuurwapen voor kogels. Pepperspray, hier ook verboden, verkoopt ook goed in Duitsland. En de Duitse politie vond vannacht een onverwachte insluiper... toen het inbraakalarm van een supermarkt afging in de buurt van Frankfurt. Er was niemand te zien en er was ook geen schade. Maar binnen vonden ze wel een egel die het alarm liet afgaan. Waarschijnlijk was hij gisteren ongemerkt binnengekomen... en kon hij na sluitingstijd niet meer weg. Het weer van Weer Online... Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het nieuws op Slam.
4: En dat maakt het 2:10. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 1 vertraging op de A16 richting Breda bij Hendrikido Ambacht. Door een te hoog voertuig heb je daar 20 minuten vertraging, 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister app. Binnen een minuutje terug in de muziek met Bellini. Komt eraan.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
18: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: De hele zomer lang. Elke zomer.

0: Ariana Grande hoorde je op Slam. En ik wil even een momentje inrichten om even heel goed na te denken. Wat is de meest bizarre reden geweest dat jij sorry hebt moeten zeggen? Ah ja, dat snap ik wel. Is best wel gek, maar... Laat ik zeggen dat het altijd erger en raarder kan. Ariana Grande heeft ooit een excuses-video online gezet van 5 minuten lang met toch wel 1 boodschap.
1: I'm gonna make any excuses or justify my behavior because I can't. I'm just here to apologize.
0: Ja, sorry, sorry, sorry. Nou, dan denk je als het 5 minuten duurt, dan heb je wel iets heel ergs gedaan. Nou, vooral iets raars heeft ze toen gedaan. Er zijn beveiligingsbeelden opgedoken dat ze in een bakkerij, terwijl de verkoper niet aan het opletten was, alle donuts in de vitrine aan het likken was. Laat dat even op je inwerken. Dus, je bent een superster, je gaat alle donuts likken en verder laat je ze met rust. En daar moet je dan een 5 minuten lange video over maken waarom je dat gedaan hebt. Gaat het dan helemaal lekker met je? Ik heb het idee van niet. Ik denk dat je dan echt toe bent aan vakantie. Wie trouwens ook niet vies zijn van likken, zijn de mannen van de Swedish House Mafia. Wat zeg je? Oh, Leaky. Leaky Lee en de Swedish House Mafia. Ja, ja.

0: Slam met Fischer. En Tones and I, Favor. Komend weekend gewoon te zien in Sparwoude. Hij is daar een van de headliners van Dance Valley Festival. Natuurlijk goede kaarten winnen bij je grote vrienden van Slam daarvoor. Het is bekend, wat is het saaiste beroep van Nederland? Je hoort het zo meteen. Wordt het tijd om een nieuwe baan te zoeken? Ja, dat hoor je binnen een paar minuten. En ook Hugo komt eraan.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon en maak kans op een Flitsmeister dot. Bij Euro.

0: ASN-bank. Nu al zin in morgen.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: Een minuut voor 10:30, tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een lekker zomerse dag vandaag weer. En die temperatuur en die thermometer, daar gaan ze weer. Het wordt maximaal 33 graden vandaag. Later in de middag kans op bewolking en een onweersbui in het zuidoosten. Dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 1 vertraging. Die vind je op de A29 richting Bergen op Zoom bij de Haringvlietbrug. Daar verlies je 20 minuten, 3 kilometer aan file. Voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
9: Jarno van der Wielen.
8: Zometeen nieuwe muziek van Joe Corey. Ook Usher en Pitbull komen eraan. Na Jugel, dit is de Jamaican Bam.

0: Thank you, DJ.
1: New music. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Fisher and Florence Armin. What a lot.

0: Corrie.
1: Opslam en Whisper. Het is 10 minuten over 10:30. Nou, nog 20 minuten ongeveer. Het zou zomaar kunnen zijn dat je je ontslagbrief aan het indienen bent. Want het is nu altijd voor eens en voor altijd onderzocht. Wat is het saaiste beroep van de wereld? Het is niet een boekhouder. Het is ook niet als je in een kroeg werkt of bij de McDonald's. Nee, zeker niet. Het meest saaie beroep op aarde volgens onderzoek is... Daar gaan we. Het verdient trouwens wel lekker. Het verdient ongeveer gemiddeld €94 per uur. Dus dat is niet slecht als je ZZP'er bent. Maar je bent dan wel data-analyst. Ja, schijnt het saaiste beroep ter wereld te zijn als je data-analyst bent. Dus begin die ontslagbrief maar alvast te tikken. En ik kan wel even kort uitleggen wat een data-analyst doet. Een data-analyst die doet dus als je... Ja, oké. Okay. Ik ga door. Ik snap hem. Slam, good morning. Onderweg naar de lekkerste lunchpauze van Nederland... met House in de Pauze rond 12 uur. Ook muziek van Chris Cross Amsterdam, de ex-Grand Slam. My Oh My komt eraan. Fateless, God is the DJ. Krijg je naar Dua Lipa. Dit is Houdini.

Katy Perry op Slam en Last Friday Night. Waar we iedere avond weer uitkijken naar de uren tussen 8 en 10. Want dan gaan we samen de zon zien zakken in de zee. En dat doen we met de beste soundtrack die je maar kan, ja, bedenken. Dat doen we tijdens Slam Sunsets. Dat betekent iedere avond, iedere zomeravond, twee DJ's met een uur lang een dikke set. En zometeen hoor je vanavond wie er in Slam Sunset zit.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: erin of doneer.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De natuurbrand in het noordoosten van Limburg heeft een enorme impact op Venray, zegt de burgemeester. Het is een enorm gebied en ik ga ervan uit dat er van de natuur weinig over is, zegt hij. Net als gisteren worden er 2 blushelikopters van het leger ingezet. Zo'n 300 brandweermensen zijn in actie gekomen. Kinderen die al jong op social media zitten halen slechtere cijfers op school, blijkt uit een Italiaans onderzoek. Vooral in Italiaans en wiskunde halen ze vaker onvoldoendes dan kinderen die er pas later mee begonnen. Opvallend is dat er bij Engels nauwelijks verschil was te zien, misschien omdat op internet veel in het Engels is. Na het drama in Ceuta is Spanje bang dat opnieuw een groep vluchtelingen is omgekomen toen ze probeerden naar Europa te komen. Ze zaten op een boot die 2 weken in de buurt van Mallorca ronddobberde. 2 mensen op de boot leefden nog, 17 anderen zouden de oversteek niet hebben overleefd en zijn vermist. En er werd al weken over gespeculeerd en nu is het eindelijk definitief. Ajax neemt doelman Marc-André Ter Stegen over van Barcelona. De Amsterdammers gaan hem huren. Ter Stegen kwam de laatste maanden van het vorige seizoen niet veel in actie door blessures. Ajax is blij met hem. Hij heeft enorm veel ervaring, zegt de club. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het nieuws op Slam.
15: Ik kan toch niet anders zeggen dan als PSV'er dat ik er toch best stiekem jaloers op ben op André Ter Stegen. Maar goed. Situatie op de weg dan. Flitsmeister met 1 vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij Vianen. Daar verlies je een kwartiertje, 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister app.
0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
0: nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Jarno van der Wielen.
15: En wie je vanavond hoort terwijl de zon aan het zakken is in de zee, dat hoor je zo meteen. Ook muziek van Lady Gaga komt eraan. Eerst Major Lazer en DJ Set.

0: Med Paparazzi.
1: Boost your summer.
0: En je summer boosten, dat doen we niet met een of ander handdoek met het logo van de radiozender erop. Nee, wat heb je daar nou aan, joh? Je wil gewoon zo lang mogelijk de beste zomerbeats op je radio. Je wil samen de zon zien zakken in de zee. En gelukkig zijn we dat aan het doen. Want de hele zomer tussen 8 en 10. Eigenlijk verlengen we de programmering en geven we de sleutel van de Slam Studio aan de beste DJ's die we kunnen vinden. Welkom bij het concept Slam Sunsets. En vanavond is het weer zover. Hoor je vanaf 8 uur een uur lang in de mix. Odin en Fetso. En vanaf 9 uur BLR, Bolier, hoe je wil. En morgen onder andere, Rules krijg je dan. En de hele line-up check je via slam.nl. Het is niet te missen.

0: duurste sneakers ter wereld had. En dat komt...
1: Boost Your Summer.
0: En dat komt niet omdat hij een heel speciale schoen aan had of een bepaald merk, maar hij had $30,000 verstopt in zijn schoenen. Want hij dacht, ik ga met een privéjet, dan kan dat makkelijk. Nee hoor, de douane zat er gewoon tussen. Je hoorde Farruko en Peppas. Ik moet trouwens denken dat een paar jaar geleden ging ik rond deze tijd met mijn ouders op vakantie naar Bulgarije. En je kan daar dingen kopen in Bulgarije die je nergens anders in Europa kan kopen. Dus op een marktje hadden we allemaal prachtige dingen. Een soort wapendingetje was dat eigenlijk. Maar op een gegeven moment, ja, mijn vader en ik zijn twee kinderen. We dachten, we kopen zo'n hele vette dikke laser, weet je wel. Maar als je die bij, ja, gewoon ergens tegenaan hield, dan vloog het in de fik. Toen dachten we, ja, oké, vet, hebben we gekocht. Hoe kunnen we dat ding meenemen naar Nederland? En dat is echt waar, we hebben hem in de koffer van onze moeder verstopt en niet gezegd. En gelukkig zijn we door de douane heen gekomen. Het is verjaard, toch? 5 jaar.

0: Blesses. Blesses in Terms and Condition hoor je op Slam. Met zometeen muziek van Blackstreet en Dr. Dre. No Diggity komt eraan en ook Bibi Rexha binnen een paar minuten.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?

0: Ziggy anders doet.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Come on, die, die, die.

0: Makkelijk retour.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Bel Simple.
8: Hey vrienden van Weer Online, het is 11:02. We kijken naar die thermometer. Ja, die blijft maar stijgen, jongens. Richting de 33 graden. Vanmiddag kans op onweer in het zuidoosten van het land. En de temperatuur die daalt vanavond niet verder dan een graad of, nou, wat denk je? Een graad of 17. Echt een zwoele zomernacht wordt het. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister meldt geen vertragingen meer. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
9: Jarno van der Wielen.
8: De grootste rammer van de zomer, als je het mij vraagt. De nieuwe X-Ball hoor je zo meteen. Eerst Bibi Rexha.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
1: New music. Axwell, whatever turns you on.

is voor X-Fall and Whatever Turns You On. Als je de prachtige zon in de zee ziet zakken en je hoort dan deze als soundtrack, dan is het helemaal compleet. En gelukkig, komende donderdag hoor je hem een uur lang in Slam Sunset, X-Fall. Dan tijd naar, terug naar een van de zomerhits van een aantal jaar geleden. We zongen het allemaal mee, alleen wat zongen we nou eigenlijk? Nou ja, het is eigenlijk een soort mix van Italiaans en Spaans, maar in de andere kant van de wereld betekent het iets heel anders. Daar is het woord takata, staat eigenlijk gewoon is een synoniem voor, ja, je fluit. Dus de volgende keer als je dat woord in de mond neemt, ik zeg bewust woord, want anders is het heel raar, weet je.

0: Dit is Slam met J-Lo. David Guetta en Save Me Tonight. Het is 4:12. Dat betekent de lekkerste lunchpauze van Nederland komt eraan.
1: Houze in de pauze!
0: Start zometeen wederom lekker zomers.
2: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1+1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Schoon en voldaan met Vibra. Nu Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
14: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
15: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
14: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een kwart van de vrouwen in ons land gebruikt een app om hun menstruatie in de gaten te houden, maar daar moet je wel mee oppassen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens verzamelen die apps een hoop gegevens, maar is niet duidelijk wat ermee gebeurt. Die kunnen in handen komen van adverteerders of hackers. De bosbrand in het noorden van Limburg wordt helemaal aan de andere kant van Nederland geroken. De brandweer werd erover gebeld door mensen in de provincies Gelderland en Overijssel. Maar ook ruim 150 kilometer verderop in Friesland kunnen mensen de brandlucht ruiken. De Friese brandweer vraagt mensen om er niet meer over te bellen. Een man uit Den Haag is overleden nadat hij gisteravond werd neergestoken in de Haagse Schilderswijk. Buurtbewoners hebben de dader vastgehouden tot de politie er was. Hij is aangehouden. Het lijkt erop dat er kort daarvoor een ruzie was. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. En tuinders in het Westland hebben een groot probleem als ze geen water meer mogen gebruiken. Want zonder water kunnen groenten en fruit niet groeien. Door de droogte mag in het gebied tussen Rotterdam en Den Haag vanaf morgen geen water meer worden opgepompt om te sproeien. Het is nog niet bekend hoe groot de gevolgen zijn voor de tuinbouw. Het weer van Weer Online. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen. Vannacht komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit. En dat was het nieuws op Slam.
21: En dat maakt het 2 minuten over 12. Laten we het niet omdraaien. De situatie op de weg dan. Flitsmeister met nog één vertraging. Die vind je op de A7. Zürich richting Den Oever bij Breesanddijk. Daar verlies je 18 minuten 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister app.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
24: Wow!
23: Is binnen 3 minuten geregeld.
24: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
23: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
25: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
26: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
9: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.

Word je een beetje goed verwend door je baas? Dat kan zijn dat je gewoon een ijsje krijgt op dit moment. Dat hij heeft gezegd, nou kom vandaag maar lekker in de korte broek. Trek de teenslippers maar aan, doe maar net alsof je thuis bent. Maar er moet wel geld verdiend worden. Check even via de app van Slam. Zit je er een beetje goed bij tijdens de lekkerste lunchpauze van Nederland. Met zometeen Kate Ryan, DJ Melvin komt er nog aan. En eerst natuurlijk LSDJ, a.k.a. DJ Jurgen.

0: gaan zo meteen verder met de lekkerste lunchpauze. Natuurlijk met In The Mix, de Swedish House Mafia, Shania Twain en ook Robin Schulz komt eraan binnen een paar minuten.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
10: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
10: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Big or small, tiny or tall.
14: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
13: Condoom.nl.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Haal ze in de pauze.
0: Tijd voor je slambier-update van de vrienden van Weer Online. Hij pakt die thermometer er maar weer bij. Het is allemaal zoveelste vandaag, maar ja, goed. Hè? Bloedheet, 33 graden. Met vanavond en vanmiddag kans wel op onweersbuien in het zuidoosten van het land. En verder daalt de temperatuur vanavond naar een graad of 17. Het blijft lekker lang zwol deze avond. Even vertraging, die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Kwartiertje erbij optellen. Nu mijn bek houden, we gaan knallen. Swedish House Mafia.

Liberty X en Just a Little. En daarvoor, wist je dat het trouwens familie was van Henk Wijngaard? Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. Natuurlijk in de lekkerste lunchpauze. Waar gelukkig een paar goedkeuringen zijn geweest dat je de korte broek aan mag van de baas. Lekker bezig, onder andere Remco.

0: lekker zeg. Salvation en Reset Your Brain in de lekkerste lunchpauze van Nederland. House in de pauze.
1: Hey, Jano, slimmetje. Kun je die van de Dimitri Vegas draaien? Light Mike. Die zo hot was op Tomorrowland. Lekker, doe maar.
0: Dat kan weer na 2 uur. Dan gaan we gewoon weer terug naar de hits. Dat is de Mix Marathon Track of the Week. Natuurlijk ga je die nog voorbij horen komen. Maar eerst, dit is tijdloos allemaal. En zometeen in de muziek, in de mix ook. Timberland, Give It To Me komt eraan. En bij Florian onder andere krijg je zometeen Accent en Kylie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Alle dames, vliegersvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de grote bosbrand in het noorden van Limburg. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het onvoorspelbaar. Vanmorgen waaide de wind naar het noorden, waardoor er zelfs in Friesland een geur hing alsof er veel barbecues aanstonden. Maar dat kwam van de brand in Limburg. Ongeveer 160 migranten zijn op het kanaal van een boot gered. Die was in brand gevlogen, waardoor de vluchtelingen overboord moesten springen. Britse en Franse schepen hebben ze uit het water gehaald. Het was een van de grootste reddingsoperaties in jaren op het kanaal. Voor zover bekend zijn er geen doden. De explosieve opruimingsdienst is uitgerukt voor iets verdachts in de buurt van een NAVO-terrein in Brunsum, Limburg. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie wil tegen regionale media wel kwijt dat het in elk geval niet om een bommelding gaat. En een Syrisch gezin uit Tubbergen dat hun auto verloor toen die in brand werd gestoken, kan een andere kopen, dankzij een inzamelingsactie die gisteren begon. Binnen 24 uur is er €6.000 binnen. Het gezin had al eerder te maken met pesterijen. Zo werden er stenen door de ramen van het huis gegooid dat ze zouden krijgen. Het weer van Weer Online. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen. Lokaal kan het hard gaan regenen, waaien en onweren. En dat was het nieuws op Slam.
15: En de Flitsmeister meldt 1 vertraging langer dan 10 minuten op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland een kwartier.
16: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Je wou alle smaken milkshake proberen. Maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: die anders doet.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: lang de lekkerste lunchpauze van Nederland.
1: House in de pauze!
0: Dit is House in de pauze. Met Alesso en Zara Larsson. Word zometeen. En eerst lekker

Sound Lovers en Runaway tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland. Dit is Houden in de Pauze. Zometeen voeren we dat BPM een beetje op met Scooter Friends komt eraan. Ook dikke drum en bass classic van DJ Fresh en Rita Ora. Hot Right Now komt eraan. En als ik deze tune hoor, dan sta ik eigenlijk gelijk alweer in de club. Je hoort die MC alweer roepen, zakken, zakken, zakken. King Amir tijdens Houden in de Pauze.

0: oorbeuken.
1: Lekker beuken. Heerlijk die klappen.
0: Heerlijk.
1: Mooi.
0: House in de pauze met DJ Fresh en Rita Ora. Hot right now bij Slam. Met Fateless, Insomnia, zometeen ook Alexander Stan met Mr. Sexabeat. En eerst David Guetta, Delirious bij Slam.

0: En die lekkerste lunchmix van Nederland gaat zometeen nog een half uur verder met Katy Perry, ook James Hype, Topic en Harvey voor je onderweg en ook Accent met Kylie. Hoor je zo.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Oliver Verheldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja,
10: dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Daar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
11: Ja.
10: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe...

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
7: Florian Hamelink.
8: 2:30. De weerupdate van Weer Online. Het is vandaag zonnig en erg warm. 30 tot

0: tussen Best West en Bokstel, 11 minuten 2 kilometer. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, daar 13 minuten 3 kilometer. James Hype komt eraan.
1: James Hype, let's go!
0: Eerst Accent.

It's Alright tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland. Dit is House in de Pauze. Maar nu toch wel het liedje dat iedereen anders meezingt. Wes en Alané. Dat komt ook omdat het liedje is gezongen in Douala. Is een van de dialecten van de stammen in Kameroen. En er zit ook altijd een leuk mama appelsapje in. Want heel veel mensen horen dus in de eerste zin van Wes, Alané. Sander is zwanger. Hier, moet je goed luisteren.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het wordt steeds moeilijker voor de brandweer om te voorkomen dat de bosbrand bij Venray zich uitbreidt. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het lastig om de brand te bestrijden. Vanmorgen heeft commissaris van de Koning Emiel Roemer het gebied bezocht, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Een sportschool in het Limburgse Echt is op de vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens. De fitnessclub discrimineert namelijk bewoners van een AZC. Ze mogen er geen lid worden. En dan maak je onderscheid op basis van ras en nationaliteit, vindt het college. De uitspraak is overigens niet bindend. Bij een eiland boven Athene heeft de Griekse kustwacht een plezierjacht met Italianen onderschept. Die hadden een lading illegaal gekapt koraal bij zich. De waarde wordt geschat op €800.000. Aan boord werden ook speciaal gereedschap en duikuitrustingen gevonden, waaruit de kustwacht concludeert dat het een georganiseerde handel is. En het lijkt erop dat FIFA-baas Infantino niet gaat reageren op alle ophef die er nu heerst. Steeds meer landen willen dat hij vertrekt na zijn omstreden investeringsplan voor het WK, dat uiteindelijk wel werd ingetrokken. Over iets anders laat Infantino zich wel uit, namelijk dat landen als Marokko, Qatar en de Emiraten hem nog wel steunen. Het weer van Weer Online. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan het lokaal hard gaan regenen, waaien en onweren. Morgen wordt het iets minder warm. En dat was het nieuws op Slam.
14: En Flitsmeister meldt 2 vertragingen langer dan een half uur op de A2 Den Bosch, Eindhoven-Den Bosch tussen Best West en Bokstel. Daar 34 minuten 5 kilometer. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en de Oude Beierland. Daar ook een half uur.
9: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.

0: Dus ook Justin Bieber met Sorry. Silva Bumpa komt eraan. En eerst Milk and Sugar. Let the sunshine.
1: Het is zomer. When it's sunny.

0: Hey, word je wel eens met iemand vergeleken? Ik krijg altijd reacties dat ik lijk op Kai Havertz. Je weet wel, die Duitse aanvaller. Nou, I wish. Knappe vrouw heeft hij, fucking veel geld, afgetraind lichaam. Heb ik allemaal niet. Oké, ik zou er wel verloren hebben van Paraguay, maar dat neem ik dan wel voor lief. Hey, Justin Bieber die heeft ook een dubbelganger. Die gast heette Thiago en die heeft er gewoon zijn hele carrière van gemaakt, omheen gebouwd. Hij treedt op als nep Justin op Ibiza en andere vakantiebestemmingen. En hij loopt daar ook echt rond met zo'n attitude van, nou, ik wil niet erkend worden, ik ben te bekend. Ook zo'n beveiliger achter hem. En verder prankt hij ook iedereen op TikTok. TikTok, Thiago, zo heet hij. Maar veel mensen denken ook natuurlijk dat het de echte Justin Bieber is, omdat hij er zoveel op lijkt. Dus mocht je deze zomer iemand zien die sprekend op Justin Bieber lijkt, nou, de kans is groot dat hij het helemaal niet is. Maar wellicht dat het Hans is. Hans.
1: Hans Bieber?
0: Ja, Hans Bieber. Hier op Slam draaien we alleen de echte Justin Bieber. Dit is Sorry bij Slam.
1: Hans Bieber?

Story en M&EK. Head and Heart bij Slam op je dinsdagmiddag. Dat betekent dat je die helse maandag hebt overleefd. Ik weet niet hoe die van jou was, maar mijne voelde als een echte maandag gisteren. Ik kwam thuis met een verkeersboete op de mat. Ja, ik had de trajectcontrole even gemist op de A10. Verder kreeg ik nog een mailtje dat ik mijn Easy Park was vergeten uit te zetten. Ook top. Weer 50 euro lichter. En vanochtend werd ik wakker met 3 muggenbulten op mijn hand. Nee, echt een topmaandag gisteren. Dus vandaag gelijk begonnen met een dansje. Ja, daar word je vrolijker van, hè? Helpt tegen stress, angst en depressieve gevoelens. Maar zorgt dus ook voor een beter humeur en gevoel van welzijn. Dus mocht je een taaie dinsdag hebben, ik zou zeggen, sta even op en volg het advies op van Lady Gaga. Just Dance bij

0: Dan blijft dit, hè. David Guetta en Third Party Human bij Slam. Een nieuwe muziek ontdek je hier. En ik heb toch weer een plaat ontdekt. Ah, moet ik je zo echt even laten horen. En ook Calvin Harris komt eraan. That's what we do. Satisfy, hoor je zo. Done my thing like you want
1: me to. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met

0: automatisch op. En je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Luister vrijdag naar...

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: en of doneer.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis.

0: vrijspel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Half drie, dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Het is zonnig, erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen met lokaal regen en onweer. En één vertraging die opvalt bij Flitsmeister op de A2 Eindhoven-Den Bosch. Tussen Best West en Bokstel daar 41 minuten.
7: Goeie, Jan Hameling.
6: En voor flitsers, check je de Flitsmeister-app. Echt even doen, het is Flitsweek volgens mij. Ja.

naar gloednieuwe muziek, want nieuwe muziek ontdek je hier op Slam. Ja, dit is echt een van mijn favoriete nieuwe liedjes die onlangs is verschenen. Nieuw werk van de Limburgse Lucas en Steve. En ik zat een beetje door hun repertoire te scrollen vanochtend. Ze hebben eigenlijk zoveel hits dat je er ook zoveel weer vergeet. Bijvoorbeeld, ken je deze nog? Ah, dit heb ik al lang niet meer gehoord. Letters. Of deze. Ook goed toch deze. I want it all. Stuk voor stuk bangers. En ook deze is weer goed. Nieuwe muziek van Lucas en Steve. All I know. Bij Slam.

Milk Inc. en Walk on Water bij Slam. Hey, was je erbij afgelopen voorjaar? Het concert van Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena. Nou, ik was er niet bij. Ik had ongelooflijk veel FOMO. Ik heb ook lopen strijden voor die tickets, maar niet gelukt. Maar goed, ik heb toch die show gezien. Ja, als je nu YouTube opent en dan Bruno Mars Johan Cruijff Arena intikt, dan zie je dus die volledige show. Er zijn mensen geweest die die volle 2 uur hebben gefilmd en gewoon op YouTube hebben gepleurd. Nou, eerlijk, ja, dan kan je toch niet genoten hebben van dat concert. Alleen maar bezig met je telefoon. Ja, van dat concert in Las Vegas van Bruno Mars zie je dan weer nergens iets van terug. Dat komt omdat er een no-phone policy was, ja. Moest je serieus net als vroeger je telefoon in zo'n telefoonzak doen, zo'n zakkie. Dan gaat hij op slot en aan het einde van de avond wordt hij weer opengemaakt. Zodat je echt volledig in de muziek op kan gaan en kan genieten van het concert. Kan dansen met de mensen om je heen. Ja, en eerlijk, ik ben voorstander. Dit moeten we toch ook gewoon in Nederland doen, joh. Telefoon in zo'n zak en lekker genieten van Bruno Mars.

gelukkigste vrouw op aarde, denk ik. Madison Beer, onlangs natuurlijk getrouwd. Ben je ook een beetje gelukkig nu, deze dinsdag? Het zonnetje schijnt en je hebt Slam aan, dus nou, dat is al het begin. Maar ben je ook de gelukkigste Nederlander? Het CBS heeft het uitgezocht wie de gelukkigste Nederlander is. Antwoord krijg je zo. Ook Oliver Tree, de bouw.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: retour.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor vandaag geldt nog het Nationaal Hitteplan, maar dat loopt morgenochtend om 8 uur af, meldt het RIVM. De waarschuwing voor extreme hitte gold al bijna een week voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel en sinds gisteren voor heel het land. Vooral kwetsbare groepen krijgen dan het advies goed te drinken. Een telkens draaiende wind maakt het voor de brandweer moeilijk om de bosbrand bij Venray te blussen. Er moet continu worden bijgesteld, zegt een woordvoerder. Wel eens voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vanmorgen bezocht commissaris van de Koning Emiel Roemer het gebied, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Paniek om niks in Brunsum in Limburg. Daar stond vlakbij het NAVO-terrein een buitenlandse bestelbus geparkeerd vol met dozen. In het busje lag ook een man te slapen. De politie vond het verdacht en wilde zeker weten dat er in de dozen geen explosieven zaten. Bomexperts hebben alles doorzocht, maar niks gevaarlijks gevonden. En een Syrisch gezin uit het Overijsselse Tebergen is blij met alle steun uit de omgeving. Hun auto was in brand gestoken en in vlammen opgegaan. Een inzamelingsactie heeft 6.000 euro opgebracht, genoeg om een andere auto te kopen. Volgens de vader van het gezin laat het zien dat er meer goede dan slechte mensen zijn. Het weer van Weer Online. Volop zon en met 30 tot 33 graden tropisch heet. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar stevige onweersbuien. Het eerst in het zuidwesten. Morgen een stuk minder warm, een graad of 25. En dit was het nieuws op Slam.
8: En Flitsmeister meldt 2 vertragingen langer dan 10 minuten op de A2. Eindhoven Den Bosch tussen Best West en Bokstel. Daar 12 minuten, 6 kilometer door een auto met pech. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen. Daar 12 minuten.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: De hele zomer lang, elke zomer.

De Bauza en Magnetic bij Slam. Zo, ben je een beetje gelukkig op deze zonnige dinsdag? Ik mis alleen nog een halve Leo. Een halve liter bier is dat. Ja, dat komt vanavond wel op het terras. Maar dan ben ik nog steeds niet de meest gelukkige persoon in Nederland. Nee, het CBS heeft het uitgezocht. De gelukkigste Nederlander is protestant. Tussen de 65 en 75 jaar. Heeft een HBO of universitair diploma. En veel geld met kinderen in een matige stedelijke gemeente als Lelystad. En je luistert Slam. Nee, oké, die laatste heb ik verzonnen. Maar mocht je aan alle eisen voldoen, dus rond de 65 tot 75 jaar zijn, een HBO-diploma hebben, veel geld hebben, kinderen, en je woont in Lelystad, nou, gefeliciteerd, je leidt het gelukkigste leven. Maar zeker niet het leukste leven. Kan ik me haast niet voorstellen.

0: ingewerkt aan de track. Dat betekent dat de basis van het liedje binnen 35 minuten goed klonk. Dat is het dingetje van Fred Again. De 35 minuten regel. Als hij aan een nieuw project begint, dan zet hij een timer van 35 minuten. En als hij na die 35 minuten het liedje nog niet voelt, dan hop, gaat het idee de prullenbak in en begint hij opnieuw. En van 35 minuten is het een kleine stap naar 1035 van Tiësto. Een liedje waar hij zelf maar al te trots op is. Maar ook heel trots.
1: 1035, amazing energy. I think 1035 presents the vibe perfectly. I think it sounds perfect. It's a beautiful song. Yeah. Sexy as well. Sexy. You know, it's romantic.
0: Romantic.

0: Despacito.
1: En Despacito bij Slam. Ik draai zo meteen Cold Heart voor je van Elton John en Dua Lipa. En die Elton John die is al aardig op leeftijd. En dat is te merken, want hij was een paar weken terug in Frankrijk. En hij heeft daar iets zo bijzonders gedaan met zijn leuter. Ja, wat? Dat hoor je zo. En ook deze komt eraan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een seizoen?

0: grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, oh, nee.
3: Maak er een potje van.

0: Mickey anders doet.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Hé, hey, jij daar. Chantal Jansen hier. En Sies Zon Zee Zomerboek ligt weer in de winkel. De zomerspecial vol heerlijke reisverhalen, puzzels, horoscopen en een dikke vette winactie. Of je nou op vakantie gaat of de hele zomer thuis gaat chillen, met Sies Leesvoer kom jij de zomer wel door. Je shopt hem nu in de winkel of via Sies.tv.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
8: Het is warm, 30 tot 33 graden vanmiddag en vanavond kan het lokaal hard gaan regenen, waaien en onweren. En morgen iets minder warm met 25 graden. En twee vertragingen die opvallen bij Flitsmeister. Dat is de A4 Den Haag Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Daar 10 minuten, 3 kilometer door een auto met pech. En de A9 Amstelveen Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Ook daar 10 minuten.
9: Florian Hameling.
8: Met Medusa en Rani. Silence komt eraan, ook B.O.B. Airplanes hoor je naar Another and 50 for Ultra. Talk to you.

Medusa en Rani Silence bij Slam. Ja, misschien als we heel stil zijn, dan hoor je het. Ja, dan hoor ik hem nog pissen. Ik vind dit zo'n mooi verhaal over Elton John, die oude Elton John. Een tijdje terug was hij met zijn zoontjes nieuwe schoenen gaan kopen in het Franse Nice. Je hebt het vast wel eens een keer meegemaakt tijdens het shoppen. Moet je naar de wc, maar ja, nergens een openbare wc te vinden. Ook in die winkel niet. Gebeurde dus ook bij Elton John. En wat deed hij nou? Nou, hij vond een plastic flesje net buiten die schoenenwinkel in Frankrijk. En ja, je voelt hem aankomen. Toen is hij in een hoekje gaan staan van die schoenenwinkel. En heeft hij daar dat flesje vol staan pissen. Ja, oprecht, het is echt gebeurd. En die eigenaar die zag dat gebeuren, die was helemaal gechoqueerd. Die dacht, nou, wat gebeurt hier nou? Er staat een oude verwarde vent in mijn winkel te pissen. En toen zag hij dus dat het Elton John was. En toen kon hij erom lachen. Ja, hebben ze nog helemaal een selfie gemaakt en zo. En Elton John heeft ook nog schoenen afgerekend daarna. Wel zo netjes natuurlijk. Elton John, je hoort hem nu met

Sun is up. Nou, ondertussen gaat hij alweer bijna onder. Althans, ja, duur nog even. Rond 21:45 vanavond, dan zien we de zon zakken in de zee. En die zonsondergang bekijken natuurlijk het allerlekkerst met Slam aan. Vanavond weer een nieuwe Slam Sunsets op je radio. Met vanaf 8 uur, een uur lang in de mix, Odin en Fatso. En om 9 uur hoor je BLR, een uur lang tot en met 10 uur. En later deze week nog, tijdens die Sunsets, Axwell en Lost Frequencies. Draai ook nog een uur lang voor je in de mix. David Guetta en Sia, Beautiful People, hoor je naar Shakira en...

0: zometeen de mix van het On Track of the Week. Dat is muziek. Nou, dan krijgen we altijd dit soort appjes binnen.
1: Tering, wat een heerlijke, lekkere buiker, hoor.
0: Ja, het is een behoorlijke beuker.
2: Dat is een behoorlijke beuker.
0: Dat zeg ik. Je hoort hem zometeen.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Big or small, tiny or tall.
2: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
1: Condoom.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Tour.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De bosbrand bij Venray lijkt zich niet verder uit te breiden, zegt de brandweer. Toch heeft hij nog altijd moeite om de brand onder controle te krijgen. De brandweer probeert het vuur te stoppen aan de randen van het bos. De bomen staan namelijk te dicht op elkaar om met brandweerwagens het gebied in te kunnen gaan. In het gebied geldt een noodverordening. Het betekent dat mensen de regels van hulpverleners moeten opvolgen en er niet met drones mogen vliegen. Intussen woedt ook brand in de bossen bij het Brabantse Bergeik. Begon met een brand van 50 bij 50 meter, maar die breidt zich uit. De brandweer is met 14 wagens aan het blussen. Er is een vierde verdachte opgepakt in een terrorismeonderzoek. Het is een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren en ook hij wordt verdacht van het beramen van een aanslag. Een week geleden werden bij invallen 's nachts in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar al 3 tieners opgepakt. Een van hen zou een IS-aanhanger zijn. En winkeliers in Helmond hebben op eigen houtje maatregelen genomen tegen fatbikers die met 40 voorbij scheuren. Volgens Omroep Brabant hebben ze hun straat veranderd in een hindernisparcours van reclameborden. Fatbikers moeten er slalommend omheen. De Helmondse winkeliers hopen dat de gemeente met een definitieve oplossing komt. Het weer van Weer Online. Zonnig en heet met 30 tot 33 graden. Later neemt de bewolking toe en is er in het midden en zuiden kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
5: En de Flitsmeister meldt 1 vertraging langer dan 10 minuten op de A8. Amsterdam-Zaandam tussen Koenplein en Zaandam, daar 14 minuten.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Florian Hameling.
2: 4 uur geweest, van mij mag je horen inpakken en wegwezen. En geniet van het heerlijke weer met Hugh Gill en Salto Jamaican zometeen.

0: Golden, Ian Dior en Moon. Let's go! Boost your summer. 10 over 4 geweest, goedemiddag. Dinsdagmiddag, 4 augustus. Florian hier zo bij je onderweg naar een nieuwe Slammiddagshow. Vanaf 5 uur hoor je Hielke. Hey, en vandaag in het nieuws, goed nieuws voor de mensen die aan de grens met België wonen. Want vanaf morgen wordt de benzine daar weer goedkoper. 9 cent per liter om precies te zijn. Dan is de maximale prijs 1,86 euro in België. En dat scheelt toch behoorlijk met Nederland. Dik 50 cent goedkoper is het daar. Ik woon gelukkig voor nog een paar weken in Tilburg. Dus ik kan er nog mooi van profiteren. En verder wordt het in Nederland allemaal duurder. Vooral de olijfolie, ook vandaag in het nieuws. Het wordt duurder door extreme hitte, droogte en natuurbranden. Ja, boeren en producenten die waarschuwen dat de olijvenoogst in Zuid-Europa flink onder druk staat. Door die hitte groeien er minder olijven en neemt ook de kwaliteit van de oogst af. Grote kans is dat je later dit jaar meer moet betalen voor je flesje olijfolie. Maar goed, weet je, flikker een stuk boter erin, wordt je kip ook gaar, toch? Ja. Hey, dan moet ik even bellen. Even naar Dave, die zit al heel de middag te wachten op 1 liedje.
1: Sorry,
0: Dave, je zit al heel de middag te wachten op 1 liedje.
1: Ja, man.
0: Ja, god. Ik ga hem eindelijk voor je draaien.
1: Heerlijk.
0: Kijk, staat die volumeknop van je radio open? Werken de subwoofers?
1: Ja, die gaat zo meteen wel keihard, hoor.
0: Nou, kondig hem dan maar aan, Dave.
1: Hier komt hij. De Mix Marathon Track of the Week. We gaan rammen, mannen.
2: Mix Marathon Track of the Week. Dimitri Vegas, Silver and Pat B. Turn the Tide.
3: Heerlijk, wat een heerlijke lekkere buiker, hoor.

0: zomermix uit het niks.
1: En we gooien dat BPM omhoog. Een dikke hardhouse piano remix van Mascanada. Dit is Sergio Mendes bij Slam.

0: Tiësto en One Republic in Your Eyes bij Slam. En dat is eigenlijk gelijk de eerste hint.
1: Florian Hamelink.
0: In Your Eyes. En we gaan vakantiebestemmingen raden. Dat doen we deze week omdat Thomas op vakantie is. Die doet normaal beroepen raden, maar ja, het is vakantie. Dus mij lijkt het juist leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Ik geef je een paar hints. Aan jou de taak om met die hints te raden welk land ik zoek. En als je het goed hebt, dan win je de Slam Summer Gadget. Nou, de eerste hint die heb je dus al gekregen. In Your Eyes van Alesso en Run Republic. Ik geef je gelijk nog een hint. Een enkele vlucht naar het land kost, als ik morgen ga, maar 100 euro. En de vlucht duurt 3 uur en 45 minuten. Doe je alvast je eerste gok via de Slam app.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huisgesprek.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
2: Final Sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Hey, ben je er weer?
10: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
9: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
10: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
9: Ja, lekker. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
6: beetstreekt. De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Alle vijf, goedemiddag. Dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Het is zonnig en warm, 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan het lokaal hard gaan regenen, waaien en onweren. Morgen iets minder warm. En Flitsmeister meldt vertragingen langer dan 10 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen, daar een kwartier. Daar wordt het verkeer omgeleid. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, daar 10 minuten. We zijn de vakantiebestemming aan het raden aan de hand van hints. Heb je het goed, dan weer de Slam Summer Gadget. Ik kreeg net alvast de eerste hint van mij. Een enkele vlucht naar het land kost €100 met een vlucht van 3 uur en 3 kwartier. En op veel plekken lijkt het alsof je wordt aangekeken. Maar misschien is dat precies de bedoeling.
15: Florian Hameling.
14: Welk land zoek ik drop? Je gok. Via de app van Slam hoor je zo Clean Bennett. Ook Sarah Larsen komt eraan en eerst John is Blue.

Het is leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Ik geef je een paar hints en aan jou de taak om met die hints te raden welk land ik zoek. Als je het goed hebt, dan wil je de Slam Summer Gadget. De eerste hint die kreeg je net. Een enkele vlucht naar het land kost 100 euro... met een vlucht van 3 uur en 45 minuten. Op veel plekken lijkt het alsof je wordt aangekeken. Maar misschien is dat ook precies de bedoeling. Nog een paar hints doen. Deze bestemming is voor alle generaties leuk... en is echt populair geworden door één Nederlandse ster. De inwoners drinken hun koffie liever ijskoud dan warm... en is je vlucht gecanceld, dan kan je beter terug naar de bewoonde wereld... want op dit vliegveld wil je niet wachten. Kom maar door via de app van Slam. Welk vakantieland zoek ik?

0: €100 met een vlucht van 3 uur en 3 kwartier. Op veel plekken lijkt het alsof je wordt aangekeken. Deze bestemming is voor alle generaties leuk en is echt populair geworden door 1 Nederlandse ster. De inwoners drinken hun koffie liever ijskoud dan warm. En is je vlucht gecanceld, dan kun je beter naar je bewoonde wereld gaan. Naar de bewoonde wereld gaan, want op dit vliegveld wil je echt niet wachten. Welk vakantieland zoek ik? Ja, er komen veel goede antwoorden binnen. Ook wat foute antwoorden. IJsland zie ik nog binnenkomen. Maar voornamelijk goede antwoorden. Ik ga naar Jorno. Ben je wel eens op zuidvakantie geweest, Jorno?
1: Ja, mijn broers ben ik er wel eens een keer geweest.
0: Ja, was dat leuk of denk je meer van relax vakantie, dat is meer mijn ding?
1: Nou, dat was een vorig hoofdstuk, die zuidvakantie. Ja. Nu lekker rustig met mijn dochter en mijn
0: vrienden. Ja, ik geef je groot gelijk, Jorno. Ja, veel jongeren die gaan hier op zuidvakantie op deze plek. Zeg het maar, welk vakantieland zoek ik?
1: Griekenland.
0: Ja! Griekenland. Wanneer dacht je te weten?
1: De koude koffie.
0: Ja?
1: Mijn broer die heeft daar gewoond en gewerkt. En toen ik daar was, dronken we altijd iedere ochtend koude koffie.
0: Ja, dat is echt een ding daar, hè? Iedereen drinkt daar koude koffie. Maar goed, ook steeds meer in Nederland. Ik zie bijna iedereen met zijn ijskoffie lopen tegenwoordig.
1: Zeker.
0: Hey, lekker man. We gaan de Slam Summer Gadget opsturen. Maak er een mooie dinsdag van.
1: Dankjewel. Hetzelfde.
0: Ja, doei.

0: Toch wel een beetje het anthem van afgelopen weekend met de Pride. Born This Way, door de Lady Gaga bij Slam. En hij is binnen, Ilke! Zou je nog een beetje kunnen genieten van dit lekkere weer?
1: Ja, het was ongelooflijk warm, dus ik ging ook naar buiten. Ik dacht, ik ga even in de tuinen zitten. Maar na 5 minuten ben je er weer klaar mee, hoor. Toen ben ik weer snel naar binnen gegaan.
0: Ik hoorde je gisteren vertellen dat je helemaal bent verbrand.
1: Ja, in mijn nekkie, met tennis.
0: Is het nou inmiddels al een chocolaatje? Of,
1: Nee. Het is niet echt heel bruin geworden. Dus misschien moet ik toch weer de zon ingaan. Ja.
0: Ik heb er niks van meegekregen van het zonnetje. Ik heb alleen maar hier in de studio gestaan.
1: Ja, maar jij loopt zo meteen naar buiten uit deze airco. En je krijgt echt een klap in je gezicht van de warmte buiten.
0: Ja, ik ben
1: echt
0: heel benieuwd.
1: Ja, ja.
0: Hey, zo meteen in de Slammiddagshow, wat ga je doen?
1: Nou, misschien heb je het wel meegekregen. De Tour de France voor de vrouwen is bezig.
0: Ja, ja.
1: Ja, er wordt druk gefietst. Ik moet er niet aan denken in deze warmte. En de voorgevel van de vrouwen die meedoen, die kan wat groter uitvallen deze week. En dit doen ze zelf en het is ook nog eens verboden.
0: Oh, nou. Ik ben heel benieuwd. Dat zo meteen in deze beats hoor je ook.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Klus zomer bij Gamma. Nu met de

0: Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer die bezig is met de grote bosbrand bij Venray heeft hulp gekregen van boeren. Die brengen met hun tractoren water naar de brandweer en blussen zelf ook een beetje mee, meldt de Limburgse omroep L1. De burgemeester van Venray noemt het bestrijden van de grote brand in zijn gemeente extreem moeilijk. Er is ook een andere natuurbrand in het Brabantse Bergeijk, niet ver van de grens met België. Daar waren in een bos over een groot gebied metershoge vlammen te zien, maar de brand is nu aan het afnemen. De brandweer gaat de komende uren nog wel door met blussen om er zeker van te zijn dat het vuur uit is. Ander nieuws dan. Een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren is vrijdagavond opgepakt. Hij wordt verdacht van het beramen van een terreuraanslag. In het onderzoek zaten al 3 andere verdachten vast. Ze zijn 16 tot 19 jaar en werden vorige week midden in de nacht van hun bed gelicht bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. En als het aan oud-FIFA-baas Sepp Blatter ligt, wordt de nieuwe voorzitter van de Wereldvoetbalbond een vrouw. Hij weet ook al wie, Lise Klaveness, het hoofd van de Noorse voetbalbond. De huidige FIFA-baas Infantino ligt onder vuur. Veel landen willen van hem af omdat hij het WK veel te commercieel wilde maken. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking en lokaal kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
4: Michiel, dankjewel. Het is 5:03. Dit is Slam in verkeersupdate van Flitsmeister. Met vertragingen op de A9 richting Alkmaar. Tussen Haarlem-Zuid en Velsen, daar 35 minuten. En de A22 richting Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk. 11 minuten vertraging daar.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: De hele zomer lang, elke

0: Chris Cross Amsterdam, The Boy Next Door en Connor Maynard. En whenever, het is 10 minuten over 5. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe Slam Middagshow. Op deze bloedhete dinsdagmiddag. Het schijnt dat dit dan de warmste dag was. Vanaf morgen gaan de temperaturen weer een beetje omlaag. Kunnen we weer een beetje normaal gaan doen. Zit je niet de hele dag puffend en eigend op je werk? Ik ben vandaag 2 uur lang naar de sportschool geweest. En misschien denk je nu, goh, wat knap van je, Hielke, dat jij gewoon 2 uur gaat sporten in deze hitte. Maar ik ben erheen gegaan voor de airco. Ja, vroeger ging ik wel eens naar de supermarkt, ook altijd goede airco. Vandaag naar de sportschool. Ik heb denk ik 20 calorieën verbrand voor de vorm. En toen ben ik de rest van de tijd in zo'n massagestoel gaan zitten. En echt een aanrader op dit soort warme dagen om gewoon even te gaan chillen in de sportschool. Ja, goede plek voor airco als het thuis te warm is. Er wordt ook geadviseerd op dit soort dagen om niet te veel activiteiten te ondernemen. Houd het een beetje rustig voor jezelf. Nou, in Frankrijk gaat dat compleet de andere kant op. Daar is de Tour de France Femme. Dat is de Tour de France voor de vrouwen. En wat hoor ik nou vandaag? Sommige vrouwen die meedoen hebben een grotere borstpartij. Ze hebben grotere borsten tijdens het rijden. En dit is ook nog eens ongelooflijk verboden. Er wordt nu onderzoek naar gedaan. Ja, het hele verhaal hoor je zo meteen hier bij Slam. Ook lekkere zomertracks onderweg. Topic en Becky G zo meteen. En ook Eve komt eraan.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is so sad. Fisher and Florence Arman. What a life.
3: This is Fisher, and this is my new single on Slam.

Jordan, Let Me Blow Your Mind. Zometeen een heel festival op één track. Afrojack, Martin Garrix en David Guetta, Our Time. Ook Topic en Becky G. Sorry Papi. Ja, ik moet er niet aan denken vandaag om heuvel na heuvel kilometers te fietsen. Maar dat is toch echt wat vandaag weer gaande is. De Tour de France Femme. Oftewel, de Tour de France voor de vrouwen wordt op dit moment gereden. En daar is iets opmerkelijks aan de hand. De rensters die krijgen namelijk een extra controle op hun borsten. En waarom doen ze dat? Het schijnt dat sommige rensters hun borstpartij vullen. En dat doen ze niet om er misschien wat beter uit te komen. Hè, op camera. Er zijn natuurlijk altijd veel camera's daar in de buurt. Nee, het schijnt dat een gladdere vorm ervoor kan zorgen dat je net iets minder luchtweerstand hebt. En op topsportniveau kan zo'n klein voordeel al verschil maken. En de Wielerbond ziet dat als een vorm van valspelen. De borsten worden nu gecontroleerd om te zorgen dat er geen opvulling wordt gebruikt. En zo te voorkomen dat er vals gespeeld gaat worden. En dat brengt mij op de volgende vraag voor vandaag. Welke tweak heb jij ooit aan jezelf gedaan om er beter uit te komen? En dat kan tijdelijk zijn, het kan blijvend zijn. Misschien heb je ooit een sok in je BH gestopt. Misschien in je zwembroek heb je wel iets gestopt. Misschien heb je ooit in je schoenzolen gestopt om iets hoger, wat langer te worden. Misschien heb je wel een bril opgedaan om wat slimmer voor de dag te komen. Ik hoor graag van je via een berichtje in de Slam app.

0: Boeken, daar ben je miljoenen kwijt. En hier gewoon gratis bij Slam. Martin Garrix, Afrojack, David Guetta en het nieuwe talent Amel op één track. Je hoorde Our Time. Hey, welke tweak heb je ooit aan jezelf gedaan om er beter voor de dag te komen? Laat toch even van je horen via de Slam app. En zometeen hier, lekker in het avondzonnetje, Jerusalemma. Masta, masta, KG, zometeen.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis.

0: Dus dat is de ja van Jumbo.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes.

0: bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Bel Simple.
2: Goedemiddag, slim weerbericht van Weer Online. Het is heet vandaag, 30 tot 33 graden. De bewolking neemt in de avond toe, voornamelijk in het zuidoosten. Kans op onweersbuien. Morgen een stukje koeler dan vandaag, dan zo'n 23 tot 27 graden. Op de meeste plekken is het zonnig, ook morgen. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A8 richting Zaandam. Tussen Koenplein en Zaandam, daar 10 minuten. De A9 richting Alkmaar, tussen Raasdorp en Velsen, daar 14. De A22 richting Velsen, tussen Beverwijk en Beverwijk. Daar 11, de A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten en de A28 richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort. 10 minuten en rij voorzichtig, er liggen daar voorwerpen op de weg. Het is 1 minuut over 5:30. Tijd voor de hoogtepunten van het ANP. En hier is Michiel van Assenstorm. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Premier Jetten heeft gesproken met inwoners van 2 dorpen bij Den Bosch die zijn bedreigd en geïntimideerd. Hun huizen en auto's waren beklad vanwege de komst van asielzoekers. Jetten noemde dat lelijk vandalisme. De grote bosbrand bij het Limburgse Venray lijkt soms op, maar wordt niet groter, zegt de brandweer. Die heeft lijnen ingesteld waarover het vuur niet mag komen, zoals een spoorlijn en een weg. En nu vanwege de droogte het Twentekanaal dicht is, wil de provincie Overijssel af van de vrachtwagenheffing op enkele wegen. Vrachtwagens maken extra kosten omdat goederen niet meer via schepen kunnen worden vervoerd. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
2: Hilke Boersma. Goed blijven drinken vandaag. En another drink zometeen. Marshmallow komt eraan. Dit is Self.

Ja, we gaan helemaal naar de hydratering vandaag. Goed blijven drinken met dit warme weer en een vriendelijke reminder van Marshmallow, Jorden. Another Drink, nieuwe muziek hier bij Slam. Vandaag in het nieuws, vrouwelijke wielrensters, de deelnemers van de Tour de France Femme, die worden gecontroleerd bij hun borsten om te voorkomen dat ze niet hun borsten vullen, om zo rondere borsten te krijgen en daardoor sneller te gaan. En dat bracht mij op de vraag, welke tweak heb jij ooit aan jezelf gedaan om er beter uit te komen? Melissa die stuurt, ik stopte vroeger tissues in mijn BH tijdens het uitgaan. Totdat ze er tijdens het dansen half uitkwamen, toen heb ik het nooit meer gedaan. Mark die stuurt, ik droeg altijd zoltjes van 3 centimeter om zo langer te lijken. Kim die stuurt, voor mijn sollicitatie had ik een bril op zonder sterkte. Ik vond dat ik er zo serieuzer en slimmer uitzag. Lijkt me wel lastig als je dan wordt aangenomen. En ja, hoe lang hou je dat vol, weet je, die nepbril? Bas die stuurt nog, ik gebruikte zelf bruiner vlak voor mijn vakantie, zodat ik niet spierwit op het strand stond. En Marco die stuurt nog, ik heb ooit een snor laten staan, omdat ik dacht dat ik er zo ouder en wijzer door leek. Achteraf leek ik vooral op mijn vader. Hij zou meteen hier nieuwe muziek van The Opposites. We zijn terug met een waanzinnig goede track. Peesje om een graf komt eraan. Ook Mr. Pelt & Weasel. Naar Bob Sinclair bij Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Medusa en Rani, Silence.
0: Nieuw.
1: The Opposites. Feestje op mijn graf.

13 jaar hebben ze erover gedaan. 13 jaar. Wel lekker eigenlijk, toch? Als je ergens gewoon 13 jaar de tijd voor krijgt. Had ik dat vroeger maar op de middelbare school. Aan de andere kant was ik waarschijnlijk nog niet klaar. De Opposites hebben 13 jaar gedaan over een nieuwe track. En hij mag er zijn, toch? Je hoorde net nieuwe muziek. Feestje op mijn graf. De Opposites bij Slam erachteraan. Mr. Belt en Weasel. Zometeen hier een track die je echt overal op alle festivals voorbij hoort komen. Het is van de man die je nog van deze track hebt. Hoor je vaak voorbij komen. Jamaican. Is natuurlijk van Huguen. Maar hij heeft nog veel meer in zijn mars. Zijn nieuwe track, Move Into The Sun, is misschien nog wel lekkerder. Hoor je zo meteen hier bij Slam, na Arik Iglesias.

Met onofficiële volkslied van Eindhoven. Nou, even een hart onder de riem daar in Eindhoven naar die 0-4 tegen AZ. En was die rode kaart nou terecht of niet? Ik ga mijn handen er niet aan branden. Je hoort Zombie Nation, Kernkraft 400 hier bij Slam. Hoe zit het met de bosbranden in Limburg? Michiel zit bij het ANP, vertelt je zo meteen alles. En ook een nieuwe ronde van de Slam Stembus. Gisteren kwam deze track van DOD er doorheen. Met 63%. En komt hier vandaag ook weer doorheen. Jij hebt de touwtjes in handen. Zometeen een nieuwe ronde van de Slam.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de bekladdingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is premier Jette daar langs geweest. Vanwege de komst van asielzoekers waren huizen ondergekalkt met beledigende teksten en was een auto te water geraakt. Jette sprak met bewoners die zich zorgen maken over de leefbaarheid in hun dorp en dat maakte diepe indruk, schrijft hij op X. De brandweer heeft een update gegeven over de grote bosbrand bij het Limburgse Venraai. De brand laait soms op, maar blijft binnen het getroffen gebied van 1 vierkante kilometer. Voorlopig gaat het vuur dus niet over een spoorlijn en een weg. De brandweer probeert er alles aan te doen om dat zo te houden. De provincie Overijssel heeft het Rijk gevraagd de vrachtwagenheffing over sommige snelwegen op te schorten. Nu het Twentekanaal dicht is, maken vrachtauto's extra kosten omdat goederen niet meer via schepen kunnen worden vervoerd. Sinds vorige maand moeten vrachtwagens op veel wegen een bedrag per gereden kilometer betalen. En in Zuid-Italië hebben vuilnismannen een weggegooid lot van €1 miljoen teruggevonden. Het papiertje was per ongeluk in het afval beland. Toen de winnares door had dat ze had gewonnen, maar het vuilnis al was opgehaald, riep ze de hulp van de vuilophalers in. Na ruim een dag zoeken vonden ze het lot. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekken onweersbuien over. Lokaal kan het hard regenen, waaien en onweren. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En dit was het nieuws op Slam.
8: Michiel, dankjewel. Goedenavond. Het is 6:02. Slam in verkeersupdate van Flitsmeister. 2 vertragingen. De A4 richting Rotterdam. Tussen Schiedam-Noord en Pernis, 10 minuten. En de A28 richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort, 47 minuten daar. En het komt door een auto met pech.
9: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
11: Hoi Hielke.
6: Slam. Hielke Boersma.
8: Goedenavond, het hitteplan van Slam. Een hoop zonnige tracks. Zometeen hier Don Omar en Lucenzo Danzacaduro. Na de nieuwe Calvin Harris en Jazzy.

0: Van Miami naar Las Vegas, naar Tomorrowland, naar
1: Velsen Zuid. Nou, dat is toch een bijzondere route die Calvin Harris maakt. Aankomende zaterdag staat hij op Dance Valley in Velsen Zuid. Gewoon lekker hier in Nederland. Als ik ook de gemeente Velsen Zuid was geweest, dan zou ik hier gewoon groot mee uitpakken. De gemeente die Calvin Harris ontvangt. En je hoorde Calvin Harris, net met Satisfy erachteraan. Don Omar en Danza Kuduro. We zitten midden in de Slam Stembus. Gisteren voor het eerst hier door de eerste ronde gekomen. De man die je nog kent van deze tracks.
2: Jouw mening over nieuwe muziek.
1: D.O.D. Graag gezien de gast hier bij Slam. Meerdere keren ook langsgekomen in de Slam X Marathon. Het bijzondere van zijn stijl is dat hij vaak tracks in één dag afrondt. Een soort workaholic met een hyperfocus. Heeft hem al ver gebracht. Stond op Tomorrowland, stond op Creamfield, stond op Dance Valley, wat aankomende zaterdag weer is. En zijn nieuwe track is gisteren voor het eerst door de Slam Stembus gekomen met 63%. Maar haalt hij het vandaag ook weer? Komt hij misschien ooit wel op de Slam playlist? Dat is helemaal aan jou. Je kan je mening droppen door een berichtje te sturen via de gratis Slam app. Klik gewoon even op het berichtjesicoon en laat van je horen. Wat vind je van de nieuwe track van D.O.D.? Wil je die vaker horen of na vandaag nooit meer? Laat van je horen via een berichtje in de Slam app. De nieuwe D.O.D. Dit is Careful in de Slam Stembus.

En de Slam Stembus is geopend. Ik wil je ongezouten mening over deze track. Wil je hem vaker horen op Slam of na vandaag nooit meer? Je kent hem al van Set Me Free en So Much Your Love. En dit is zijn nieuwe track. Het is ronde 2 vandaag voor D.O.D. Zijn nieuwe track Careful. Gaan we die vaker draaien of na vandaag nooit meer? Pak de gratis Slammer erbij en stuur je mening via een bericht of audiobericht. Dit is The Weeknd bij Slam en Blinding Lights.

0: jouw mening over nieuwe muziek. Stembus.
1: Zijn nieuwe track Careful, gaan we die vaker draaien of nooit meer? Jij bepaalt het via een berichtje of audioberichtje in de Slam app. Ton die zegt, dit is toch helemaal niks, nooit meer draaien. Wat een energieke track, zegt Wout. Dit is toch een top track, helemaal zin in het weekend, vaker draaien. En Fred die zegt, ja, dit is lekker, past helemaal bij Slam, heel veel vaker draaien. Ik zeg goedenavond tegen Joyce.
2: Hey, goedenavond Hielke, goedenavond.
1: Hoe gaat het met je op deze hete dinsdag?
2: Ja, eigenlijk best wel goed, want ik kan mijn verkoeling heerlijk zoeken in mijn jacuzzi die ik buiten heb staan. Dus daar ben ik dagelijks wel in te vinden eigenlijk, dus ja. dat koelt lekker af.
1: Ik fantaseer wel eens over om dat te hebben, weet je wel. En mijn vriendin die zegt dan, ja, maar de energierekening wordt dan zo hoog en zo. Heb je daar last van, die energierekening, of valt het allemaal wel mee?
2: Nou, ik heb zonnepanelen, dus als je gewoon lekker overdag, als het mooi weer is, bubbelt, heb je daar helemaal geen last van.
1: Nou, wat fantastisch. Wat zo lekker.
2: Zo moet je het eigenlijk zien, ja toch?
1: Jij hebt de hele dag in je bubbelbad gezeten.
2: Nou, niet de hele dag, want dan word ik zelf zo gerimpeld. Dus dat zie ik niet zo op, zeg maar.
1: Dan word je een rozijntje.
2: Dan word ik een rozijntje en dat vind ik niet. Dus nee, ik heb er echt wel eventjes zeker 2 uur in gezeten. Zeker wel, ja.
1: Hey, en meestal is bubbelbadwater hartstikke warm, toch? Is dat dan op dit soort dagen wel handig?
2: Dat is niet zo erg, want op het moment dat ik het bad open, zit de klep op, zeg maar. Op het moment dat ik het bad open doe en ik ga erin, dan is het eigenlijk, omdat het zelf buiten warm is, is het dan eigenlijk best wel lekker om daarin te stappen als het zo'n 34 graden is. En het koelt, zeg maar, af op het moment dat je die klep open hebt staan. Dus ja, kouder moet je het niet doen, want dan ga ik er niet eens in zitten eigenlijk. Okay. Want dan vind ik het niet lekker om erin te stappen.
1: Nou, je hebt er goed over nagedacht. Dat is blij dat je er bewust mee bent en mee bezig bent. Heel goed.
2: Zeker.
1: Hey, je hoorde net een nieuwe track van D.O.D. En wat vond je ervan, Joyce? Is die ook lekker in je bubbelbad, denk je?
2: Die is heel lekker in mijn bubbelbad. Die wil ik echt wel heel vaak horen. Zeker. Ja?
1: Wat
2: heel
1: erg leuk. Wat vond je er zo goed aan?
2: Ja, gewoon lekker de stem, de muziek. Het past allemaal lekker bij elkaar. Ook lekker voor dit mooie weer eigenlijk. Ja, draai maar lekker vaker. Helemaal super.
1: Oké, okay.
2: Ja.
1: Nou, helemaal goed. Ik zet je vaker draaien erbij, Joyce. Dankjewel voor je stem.
2: Is goed, hey. Fijne avond.
1: Doei. Hoi,
2: hoi.
1: En dan gaan we de einduitslag bekijken. Wat is het geworden? Dag 2, D.O.D. en Careful. Ja hoor, hij is er weer doorheen gekomen met een mooie 67%. Dat betekent dat je morgen weer hoort bij Slam.

0: Buckethead. Lekker voor in de zon en in de regen. Dus stuur even via een berichtje via de Slam app door wat jouw favoriete vakantieland is. Hoor je zo meteen de vakantieland quiz. En ook zo meteen hier de Bauza en Coolio.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Moelenmilk, the moo you can't resist.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Omdat we series willen blijven bingen.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
18: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
20: It's funny because it's true.
19: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
0: En goedenavond, het Slam weerbericht van Weer Online. Lokaal hier en daar wat harde regenbuien, voornamelijk in het zuiden. Veel onweersbuien. Vannacht wordt het niet kouder dan zo'n 20 graden. Morgen is het minder warm dan vandaag, dan zo'n 23 tot 27 graden. Hier en daar wat stapelwolken en morgen ook weer kans op de zon. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister. Het is rustig. 1 vertraging die staat op de A8 richting Zaandam. Tussen Zaandam en Brug over de Zaan. Je vertraging daar is 11 minuten. Het is 3 minuten over 6:30. Tijd voor de hoogtepunten van het ANP. En hier is Michiel van Azenstorm. Goedenavond.
21: Goedenavond.
0: Het blijft de komende weken uitzonderlijk droog, zegt Rijkswaterstaat in de wekelijkse droogtemonitor. In de landen waar de Rijn doorheen stroomt, wordt weinig neerslag verwacht. Dat betekent dat de afvoer van de Rijn extreem laag blijft. In het brandende natuurgebied bij Venray zijn de blushelikopters van Defensie al meer dan 100 keer heen en weer gevlogen. De Chinook stoppen ermee als het vanavond te donker wordt. En premier Jette is diep onder de indruk van de verhalen van bewoners van twee dorpen bij Den Bosch. Na bekladdingen vanwege de komst van asielzoekers maken ze zich zorgen over de leefbaarheid in hun dorp. Jette sprak vanmiddag met ze. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
8: Hilke Boersma.
0: De vakantielandquiz komt eraan en vandaag landen we in het prachtige Bonaire. Dit is de Bouwzap.

Queen Bee, Beyoncé en Single Ladies hier bij Slam. Zometeen een nieuwe ronde van de Vakantieland Quiz. Het leuke is, jij bepaalt waar die quiz over gaat. Ik ben namelijk op zoek naar jouw favoriete vakantieland. Of het vakantieland waar je misschien nu wel bent of net van terug bent gekomen. Krijg je zometeen een op maat gemaakte quiz. 5 vragen. Heb je er 3 goed? Dan win je de Slam.

0: Op je dinsdagavond met Coolio. Je hoort de Gangsta's Paradise. Zometeen hier de nieuwe Grand Slam. Deze week van Swedish House Mafia en Licky Lee. Bijzondere combinatie. Happiness is so sad. Komt eraan. En in de Slam Vakantieland Quiz maak je kans op de Slam Buckethead. Ik ga 5 vragen stellen over een bepaald vakantieland. Heb je er 3 goed, dan maak je de kans op. En ik heb Mark aan de telefoon. Mark, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is jouw favoriete vakantieland?
1: Bonaire.
0: Bonaire. En hoe vaak ben je hier al geweest?
1: Ik ben er 5 keer al geweest.
0: 5 keer, oké. Okay. En waarom kom je er steeds terug, Mark? Wat maakt Bonaire zo mooi?
1: Nou, het is gewoon een lekker relaxed eiland. Lekker warm. Altijd een goede temperatuur. Lekkere drankjes. Lekker chill. Geen haast. Ja, het is gewoon goed toeven daar.
0: Ja, ik hoor wel eens dat de tijd daar 2 keer zo langzaam lijkt te gaan.
1: Ja, klopt. Als je 2 weken gaat, dan ben je er 4 weken geweest. Nou, dat is echt super.
0: Wat heerlijk zeg. Hey, ik ga even checken of je ook een beetje op de hoogte bent van de taal, de muziek, het nieuws daar, eten en drinken en topografie. Ik heb 5 vragen voor je. Heb je er 3 goed, dan maak je dus kans op de Slam Buckethead. Ben je klaar voor, Mark?
1: Ja, kom maar op.
0: Oké, dan gaan we eerst even luisteren naar een fragmentje. Luister even voor mij. We horen hier een muziekstroming die heel bekend en populair is op Bonaire. Hoe heet deze muziekstroming, Mark?
1: Hoe heet deze muziekstroming?
0: Ja, dit genre dat je hoort.
1: Nou, om eerlijk te zijn, dat zou ik het niet weten.
0: Het is Tumba.
1: Tumba.
0: Heb je er ooit van gehoord, Tumba? Nee. Ja, daar gaan ze helemaal los op. Op de festivals en de feestjes daar. Maar jij, Mark, je hebt er nog 4 te gaan. Vraag 2. Wat betekent Masha Danki in het Papiaments?
1: Masha Danki. Veel dank.
0: Ja, heel goed. Ja, heel goed. Ja, in principe dank je wel. Maar het zit al een beetje in het woord Masha Danki. In het is het dankjewel in het Papiaments. We gaan door met de volgende vraag. In welk populaire datingshow die nu wordt uitgezonden op tv, zien we deelnemer Fred op Bonaire. Hoe heet dit datingprogramma?
1: B&B voor liefde.
0: Ja, zeker. We zien Fred daar. Bijzondere man.
1: Ja.
0: Een bijzondere fan. Ben je hem ooit tegengekomen op Bonaire?
1: Nee, gelukkig nog niet.
0: Ik hoor het je zeggen. Hey, wat is een traditionele Bonaire stoofschotel? Is dat A, Cabritsu Stoba of B, de goulash?
1: De eerste. Ik kan het niet uitspreken, maar ik ga voor de eerste.
0: Ja, dat klopt. Het is een geitenstoof. Maar hij gaat best lekker.
1: Ja, genoeg rond, pak op.
0: Ja. Vraag 5. Dat is aan welke kant van Bonaire liggen de beroemde zoutpannen? Noord- of zuidkant?
1: Zuidkant.
0: Ja, dat klopt helemaal. Goed gedaan. Je hebt er 4 van de 5 goed.
1: Weet ik toch genoeg.
0: Je weet net genoeg. Gefeliciteerd, je wint de Slam Buckethead.
1: Ja, dankjewel.
0: Die is
1: ja,
0: leuk. Extra lekker in de zon. Wanneer ga je weer naar Bonaire?
1: Aanstaande maart.
0: Oké, dat duurt nog even. Maar dan heb je alvast een hoofdbescherming voor de felle zon daar.
1: Klopt, die gaan we zeker gebruiken.
0: Mark, dankjewel voor meedoen en een fijne avond, hè?
1: Ja, dankjewel. Fijne avond.

Eye Full of Rivers. En dit is een samenwerking met Swedish House Mafia. En die is geslaagd, toch? Deze week de Grand Slam. Swedish House Mafia en Licky Lee en Happiness is So Sad. Hoor je deze week extra vaak. En leuk, Mark heeft net de Slam Buckethead gewonnen in de Slam Vakantieland Quiz. Hij wist 4 van de 5 vragen goed over Bonaire. Wil jij morgen meedoen? Stuur dan jouw favoriete vakantieland door via een berichtje in de Slam-app. Spreek je morgen, dan krijg je 5 vragen over je favoriete vakantieland. En maak je dus kans op de Slam Buckethead. Dus geef vast even jouw favoriete vakantieland door via een berichtje in de Slam-app.

Sigala Melody hier bij Slam. Hey, mocht je nog deze vakantie met de auto door Duitsland gaan, pas dan op, doe dit niet verkeerd. Het kan je namelijk een boete opleveren van 50.000 euro. 50.000 euro. Waar het over gaat, dat hoor je zo meteen. En ook deze Slam Tracks komen eraan. Slam. Coming up.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Blushelikopters van Defensie zijn al meer dan 100 keer heen en weer gevlogen om te helpen bij de grote bosbrand bij Venray. Ze halen het bluswater verderop uit de Maas en gaan ermee door tot het vanavond te donker is. De natuurbrand bij Venray wordt niet groter, maar is ook nog niet onder controle. Rijkswaterstaat is met een update gekomen over de droogte in ons land en spreekt van een uitzonderlijke situatie. Het blijft de komende weken droger en warmer dan gemiddeld. Ook in de landen waar de Rijn doorheen stroomt wordt voorlopig weinig neerslag verwacht. Dat betekent dat de afvoer van de Rijn extreem laag blijft. In de Franse Pyreneeën zijn twee Belgen getroffen door de bliksem. Ze werden tijdens een wandeling op bijna 3000 meter hoogte door het onweer verrast. Volgens een lokale krant kreeg een jongen van 14 een hartstilstand. Een 21-jarige man liep ernstige brandwonden op. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het kwik steeg vanmiddag naar bijna 41 graden. Gisteren was het in Wenen al 40 graden. Het is al dagen erg warm in Oostenrijk en daarom geldt voor het oosten van het land code rood. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden onweersbuien. Lokaal kan het hard regenen, waaien en onweren. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En dit was het nieuws op Slam.
4: Slamverkeer krijg je van Flitsmeister. Op de wegen is het rustig. Geen vertragingen, wel een paar flitsers. A1 richting Deventer bij Wilp bij 97. A6 richting Lelystad bij Lelystad 69.2. En de A16 richting Breda bij Moerdijk bij 45.9.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
5: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur.
7: Hoi Hilke.
2: Hilke Boersma.
4: Waarom maak je in Duitsland kans op 50.000 euro boete? Dat hoor je zo meteen hier bij Slam. Ook Sarah Larsen komt eraan. Robert S. En nu...

Wat een beuker, de nieuwe van Dimitri Vegas. Een throwback in een nieuw jasje. En een opwarmertje voor de Slam X Marathon. Je hoort aankomende vrijdag weer de grootste DJ's. 24 uur lang in de mix. En deze week dus Slam X Marathon Track of the Week. Dimitri Vegas en Silper. Turn the Tide. Hey, doe dit niet in Duitsland. Mocht je nog die kant opgaan met je auto deze vakantie. Je riskeert een boete van 50.000 euro. Waar gaat dit over? Het heeft alles te maken met de aanhoudende droogte in Duitsland. Die is nog wat erger dan hier in Nederland. En je merkt daar dat het water op begint te raken. Het is daar inmiddels verboden om bijvoorbeeld je tuin onnodig te besproeien. Het vullen van zwembaden en het wassen van auto's is verboden in München. Wordt er gezien dat je echt onnodig veel water gebruikt, dan kun je een boete riskeren van maximaal 50.000 euro. Ik denk de meeste mensen hebben geen auto überhaupt ter waarde van 50.000 euro. Zou het zonde zijn dat met het wassen van je auto je een boete riskeert van 50.000 euro. Dus mocht je nog die kant op gaan, je kan lekker Slam luisteren in de auto in heel Europa via de Slam app. En was niet de auto in Duitsland. Doe dat lekker in Nederland. Zometeen die Chris Cross in Amsterdam. Nieuwe muziek, My Oh My komt eraan. Dit is Robin S. bij Slam.

0: Willy, baby.
1: Nieuwe muziek ontdek je bij Slam Crisscross Amsterdam samen met Willy William. Die ken je nog van Trompetta. En nieuw bij Slam is My Oh My. Dit is Topic samen met Fireboy DML en Nico Santos en Buddy.

0: Jesse J en B.O.B. en It's Not About The Price Tag. Nou, als je gaat tanken, zeker wel. Ik durf af en toe gewoon ook niet te kijken ook, weet je wel. Dat ik gewoon mijn handen voor mijn ogen doe. Ik wil gewoon niet zien wat er staat. Mocht je nog naar het zuiden gaan met de auto, wacht dan even met tanken. Doe dat niet in Nederland. Nee, waarom niet? Wat moet je dan wel doen? Dat hoor je zo meteen hier bij Slam. Ook Hugelle komt eraan en Jennifer Lopez en Pitbull.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Big or small, tiny or tall.
9: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys

0: Tour. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
4: Half acht, goeie avond. Slijm weerbericht van weer.

0: online. Vanavond trekken er onweersbuien over het zuiden. De rest van Nederland is het meestal droog. Het blijft nog lang warm. Maximaal minimaal 20 graden vannacht. Morgen wordt het een stuk koeler dan vandaag. 23 tot 27 graden. Dan ook veel zon en hier en daar wat bewolking morgen. Verkeer krijg je van Flitsmeister. Het is rustig. 1 vertraging. Die staat op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens bij Duitsland. Daar 11 minuten. Het is 19:30. Tijd voor de hoogtepunten van het ANP. En hier is Michiel van Razenstorm. Goedenavond.
1: Goedenavond. Het blijft de komende weken uitzonderlijk droog, zegt Rijkswaterstaat in de wekelijkse droogtemonitor. In de landen waar de Rijn doorheen stroomt, wordt weinig neerslag verwacht. Dat betekent dat de afvoer van de Rijn extreem laag blijft. In het brandende natuurgebied bij Venray zijn de blushelikopters van Defensie al meer dan 100 keer heen en weer gevlogen. De Chinook stoppen ermee als het vanavond te donker wordt. En premier Jette is diep onder de indruk van de verhalen van bewoners van 2 dorpen bij Den Bosch. Na bekladdingen vanwege de komst van asielzoekers maken ze zich zorgen over de leefbaarheid in hun dorp. Jette sprak vanmiddag met ze. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Met zometeen hier Mr. 305, Mr. Worldwide, Pitbull komt eraan naar Hugel. Hier is Jamaican Bam Bam.

Slam. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat op deze dinsdagavond. Heb je deze hete dinsdag overleefd? Het wordt morgen wat draaglijker. Dat is zo'n 23 tot 27 graden. Misschien dat je ook lekker via de Slam app in het buitenland aan het luisteren bent. Misschien ga je nog op vakantie. Mocht je nog naar het zuiden trekken met de auto, bijvoorbeeld richting Frankrijk, denk dan niet in Nederland. Nee, wacht even voordat je de grens overgaat bij België. In België wordt benzine namelijk goedkoper. Prijs daar, €1,86 voor een liter benzine. Dat is een stuk goedkoper dan in Nederland. Hier betaal je ruim €2,60 per liter. Hoe komt het nou dat in België het goedkoper is? Nou, ze hebben daar sowieso een officiële maximumprijs voor brandstoffen. En de pompprijzen die kunnen sneller meebewegingen met de ontwikkelingen op de oliemarkt. En mocht je die kant op gaan en ga je de grens over, dan luister je Slam natuurlijk wereldwijd via de Slam-app. Deze is ook lekker, met het gaspedaal flink ingedrukt. Daft Punk, House in the Pause, throwback. One more time, bij Slam.

Zomertunes. Nieuwe muziek van Jamie Jones, State of Mind. Hey, bij Slam hoor je altijd de meeste DJ's in de mix. We hebben elke vrijdag een heel festival op je radio. 24 uur lang de grootste DJ's. We hebben op zaterdag de Slam Weekend Mix en de Boom Room. En elke avond in de zomer de Slam Sunset. Gaat de zon onder, dan gaat je volume omhoog. We nodigen de grootste DJ's uit. We hebben morgen om 8 uur Rules en Levi M. Daarna om 9 uur. Donderdag, overmorgen, twee kanonnen. Axwell, een van de drie van Swedish House Mafia. En Lost Frequencies. En zorg dat je er ook vanavond bij bent. De Slam Sunsets. We hebben vanavond om 9 uur BLR. En zometeen vanaf 8 uur een uur lang lekkere house tunes van Odin en Wetzo. Je hoort de Slam Sunset straks weer vanaf 8 uur bij Slam.

0: Calvin Harris en Sam Smith en Promises bij Slam. Het is bijna 8 uur en je weet wat dat betekent. Zometeen de Slam Sunset. De zon gaat onder, je volume omhoog. Zometeen op de line-up, onder andere vanaf 9 uur, BLR. En zometeen lekkere zonnige house tunes met Odin en Vetso. Veel plezier.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een politieagent in Rotterdam wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Hij zou een privé-tijd in de fout zijn gegaan en daar is aangifte van gedaan. Wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. Justitie is een onderzoek begonnen en de agent is geschorst. De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand bij Venray, zegt een woordvoerder. Toch kan het nog uren duren voor de brand helemaal onder controle is, omdat er plekken zijn waar het vuur af en toe oplaait. Er werd nog gehoopt op regenbuien, maar die bereikten het gebied niet. In Frankrijk zijn deze zomer al meer dan 400 mensen opgepakt die natuurbranden zouden hebben veroorzaakt. Sommige verdachten zitten nog altijd vast, zegt de Franse binnenlandminister. Dit jaar is in heel Frankrijk al duizenden keren een natuurbrand uitgebroken. In 30% van de gevallen is het vuur aangestoken. En de vrouwentour de France heeft een nieuwe gele truidrager. Het is de Zwitserse Marlène Reusser die de 4e etappe op haar naam schreef, een tijdrit door de Franse regio Bourgondië. De Nederlandse Lieke Nooye was maar 4 seconden langzamer en werd tweede. Demi Vollering eindigde als derde. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En dit was het nieuws op Slam.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
17: The sun goes down, the vibe goes up.
18: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets.
17: Slam.
18: Anul Hendricks.
19: Boost your summer.
20: Hoppa, voor de tweede avond op rij met jou hier. In alle eerlijkheid zit ik ook vastgesmolten aan mijn bureaustoel. Daar gaan we met een uur. Odin en Fatso.
21: I don't want no
20: regular. Oh, kom op, hé. Dat klinkt lekker. Hé, zijn we daar wel ready voor, Slam? Ja? Een avondje sunsets? Oké. Spoel terug. Bring it back. Daar gaan we. Meteen vanaf het begin, geen genade voor je speakers, meteen feest. Odin en Fatso, dit uur met hun Slam Sunset.

0: Is Spaans niet gewoon de meest sexy en zomerse taal op aarde?
1: Sudo muchísimo por las axillas y se me ha acabado el Rexona.
0: Weet je wat zij zei? Ik heb ontzettende zweetoksels en mijn Rexona is op. Dit bewijst, alles in het Spaans klinkt beter en hot. Was Spaans maar makkelijker. Gewoon met een iets meer Nederlandse twist.
1: Ik heb ontzettende zweetoksels en mijn Rexona is op.
0: Ja, precies ja. Ik heb ontzettende zweetoksels en mijn Rexona is op.
1: Ik heb ontzettende zweetoksels en mijn Rexona is op.
0: Was Spaans maar zo makkelijk, dan sprak iedereen het. We vieren het einde van een lekkere zomerdag bij Slam. 33 graden op deze dinsdag, genoteerd. En Oden en Fatso sluiten hem af tot de zon onder is. En straks ook nog BLR hier. Can you meet

0: iPhone shot.
1: Zie! Het schijnt dat dit niet Q-Tip is. Dit is toch 1-op-1 Q-Tip van de Tribe Called Quest. In de set bij Odin en Fatso, die de beste imitator aller tijden gevonden lijken te hebben. Dit Parijse trio, ze komen uit de underground van Parijs. Dan stel ik me die catacombes voor. Dat leek me altijd een stuk minder gezellig. Een paar waterdruppeltjes en omringd door schedels. Maar als die underground van Parijs zo klinkt, dan wil ik daar naartoe, man. Dit is het paradijs. Odin en Fatso tot 9 uur, Slam Sunset.

0: Zo doen we dat, Ruud. Zo doen we dat. Hoe is het trouwens?
1: Hoi, Anu. Hoe is het?
0: Ja, met mij wel goed. Ik hoop met jou ook, jongen. Jouw Slam-app die zit helemaal vast, app jij.
1: Ja, ik luister altijd alleen maar naar de Boomroom. Sorry, een vrijdag naar de Mixmarathon.
0: Nee, dat maakt niet uit. Hetzelfde afzender, zo is het ook. Het is allemaal van Slam. Maar nu zit jouw app bevroren op het hoofdkanaal. En dan hoor je dus mij met de Slam Sunset.
1: Ja, ik kan alleen maar naar jullie luisteren. Ja, dat vind ik helemaal niet erg, maar ik luister altijd naar de Boomroom, ik denk.
0: Ja, dat themakanaal. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar man, je valt wel even met je neus in de cocaïne. Margarine. Boter. Dit doen we nog de hele zomer. Het is eigenlijk een soort van Boomroom. Schuine streep mixmarathon, waar jij dus zo van houdt. Gewoon elke lekkere zomeravond, zondag tot en met donderdag. De beste DJ-sets om de zon mee vaarwel te dansen, zeg maar. En vandaag Oden en Fatso en ook BLR zometeen. Dat wordt diepere kost. Dus we hopen dat je blijft luisteren, Ruud.
1: Fijn, hè?
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Dan wens ik jou een heerlijk...

ik zit vooraan op het zadel, hoor. Een opvallende trend in de Tour de France voor vrouwen. Steeds meer rensters dragen bra-boosters. Speciale inzetstukken om grotere tieten te hebben tijdens het fietsen. Dat zorgt voor meer comfort, minder pijn. Het kan trillingen voorkomen en je gaat er sneller door. Er is dus gewoon iemand die betaald krijgt om de aerodynamica van borsten te onderzoeken. Damn, jij en ik hebben andere keuzes.

0: magnifique. Het Parijse trio, Orden en Fatso. Heerlijke slam sunset hoor, boys. Die muzikale zwaargewichten zorgen ervoor dat de zon nog harder zakt. Maar hey, ik wil graag nog een uurtje verder. Dus tijd om deze set te stoppen en ons klaar te maken voor PLR. Het wordt dieper, het wordt vager en het wordt stoerder. Hou slam aan. Let's go.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang. Slam. Sunsets.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op HollandAmerika.com.
13: Big or small, tiny or tall.
14: Hou het safe deze zomer met Condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
13: Condoom.nl.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
17: Cute.
16: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: whisky anders doet.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog is een zwemmer verdronken. Ook wordt nog iemand vermist, meldt NH Nieuws. Meerdere hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. Twee zwemmers, onder wie een kind, zijn gered naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk waardoor de zwemmers in de problemen kwamen. Nog eens 14 gemeenten moeten zich melden bij minister Van der Brink omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Het zijn onder andere Alsmeer, Vlaardingen en Oldenzaal. Eerder kregen al 10 andere gemeenten een tik op de vingers. De minister wil dat ze alsnog opvangplekken regelen zodat ze voldoen aan de spreidingswet. Een Rotterdamse politiemedewerker mag zijn beroep voorlopig niet meer uitoefenen. Hij wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Maar wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. De medewerker zou het misdrijf in privé-tijd hebben gepleegd en justitie is een onderzoek begonnen. De functie van de medewerker is niet bekendgemaakt. En klanten van Albert Heijn gaan er 2 keer zo lang over doen om een spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf begin volgende maand krijg je namelijk nog maar voor elke €2 aan boodschappen een zegel in plaats van €1. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Down. The vibe goes up.
4: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets.
12: Slam.
4: Anouk Hendricks.
13: Zijn we weer Slam met een uur lang commercial vrij. Ik heb op je gewacht, maar nu je er bent kunnen we echt los met weer een nieuwe sunset. Dat doen we iedere lekkere zomerdag. Hè? Terwijl de zon zakt, voeren wij het tempo weer op. Met dit uur BLR, een alias van de Nederlandse Polier. Vanaf het moment dat ik deze guy ontdekte in 2020... was het oprecht altijd mijn droom om een keer een set te hosten op Slam van hem. Gewoon omdat ik er dan helemaal in kan kruipen. Gewoon met koptelefoon hier op, ogen dicht, met jou kan genieten van deze bizarre muziek. Het gaat alle kanten op. Het is heel sferisch, het is donker. En nu het donkerder wordt, is het de perfecte soundtrack. Ook om even uit te plussen naar zo'n bloedhete dag weer. 33 graden, vanaf morgen koeler. De temperatuur zakt en de zon ook. Ik klink wel als een weerman, joh. Bob Marley trouwens ook.

0: als de zon zakt, neemt Slam het over deze zomer. Tussen 8 en 10, de sunsets met BLR. Lekker diep. Maar ook als de zon gewoon nog hoog aan de hemel staat, is dit een heerlijke set, blijkt. Want daar is Michael in Texas. En Michael, wat heb jij gedaan meteen toen je de huurauto ophaalde zojuist?
1: En dan, het eerste wat je moet doen is natuurlijk alles op Slam gooien.
0: Fantastisch, hè? Je hebt op elk kanaal heb je Slam ingesteld op je DHB Plus radio.
1: Tuurlijk.
0: Dat kan ook. Oh nee, nou zie ik het. Je bent die Slam-app gewoon op elke snelkoppeling aan het zetten. Ja, ik zie een schermpje in de auto met alles bedolven onder de Slam-logo's. En we love it. Luister lekker verder daar, jongen. En een mooie vakantie daar in Amerika.
1: Top, man.
0: Fijne zomer.
1: Jij ook.
0: Doei.

0: The sun goes down. The vibe goes up.
1: This is Slam Sunsets.

horen wat voor een soundeffect hier allemaal in zit, hè? Geritsel van struiken. Ik dacht even een briket van de barbecue te horen. Insecten, water. Het is een ademende set. Iets wat heel erg levendig voelt. BLR. Het is donker, maar het is ook leven. En dat is wel te gek. Het heeft twee kanten. Een soort yin en yang set. Of ben ik aan het trippen? Een gratis vakantie voor je hoofd. Gewoon helemaal wegzweven op die heerlijke slam sunsets. Aan het einde van elke lekkere warme zomerdag. De zonsondergang is ons startschot. BLR, tot 10.

0: kan luisteren naar de Slam Sunsets op een eiland. Maar ook op een...
1: Een begraafplaats. Dus.
0: Ja, Patrick.
1: Ja.
0: Leg uit. Wat doe jij op een begraafplaats rond dit tijdstip?
1: Ik doe hoge drugsspuiten, doe ik reinig. Ik deed het gewoon schintegels, denk ik, daar schoonspuiten.
0: Nou, dankbaar werk, hoor.
1: Wat zei je?
0: Dankbaar werk. Dat doe je hartstikke goed.
1: Ja, zeker weten. Ja, het is mooi werk, inderdaad, ja.
0: Goh, maar op een begraafplaats, jongen. En dan mag je wel gewoon beuken.
1: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk als iemand aankomt, dan zet ik de muziek wel eventjes uit. En doe ik eventjes die mensen hun tijd geven. Maar ja, ik moet natuurlijk wel een klein feestje blijven bouwen voor jezelf.
0: Precies. Wij zeggen rest in beats. En een fijne avond daar, jongen.
1: Dankjewel, jij ook.

Hij noemt zijn sets ook wel soundscapes. En dat is iets heel anders dan de meeste DJ's draaien. Dit zijn gewoon hele werelden waarin je meegezogen kan worden. Bijvoorbeeld door al die waterdruppels en natuurlijke geluiden die voorkomen in de muziek van BLR. Nu we toch lekker aan het muzieknerden zijn, als je meer van dit soort geluiden wil horen, dan raad ik je onwijs het Amazonia-album aan van de OG der OG's, Jean-Michel Jarre. Die heeft met de synthesizer een volledig Amazonewoud gereconstrueerd. En dat is een album, Amazonia. Dat is ook wel echt heel cool. BLR doet daar niet voor onder. Tot 10 uur zijn Slam Sunset.

0: Wauw, wat een bijzondere set, hè. Ik denk de meest bijzondere die ik ooit heb uitgezonden in mijn 7 jaar slam. BLR, wat fijn dat we ook dit geluid een keer kunnen laten horen een uur lang. De Slam Sunset gaat verder morgen vanaf 8 uur 's avonds weer. En ik spreek je morgen vroeg in een nieuwe Slam Ochtendshow vanaf 7. Graag tot dan.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang.

0: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon en maak kans op een Flitsmeister dot.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Big or small, tiny or tall.
7: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
6: Condoom.nl.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een incident in zee bij Callandsoog in Noord-Holland is iemand omgekomen. Ook wordt nog iemand vermist. Twee mensen zijn gered, onder wie een kind. De politie en kustwacht kunnen nog niet zeggen of het gaat om zwemmers of dat mensen in het water zijn gevallen, bijvoorbeeld uit een boot. Bij de natuurbrand in Venray roept de brandweer de hulp in van bomexperts van Defensie. In het gebied waar de brand woedt is in de Tweede Wereldoorlog veel gevochten en misschien ligt er nog munitie. Iemand van de explosieve opruimingsdienst is gevraagd om advies uit te brengen tijdens de bluswerkzaamheden. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met nog eens 14 gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet. Die moeten ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijker over het land worden verdeeld. Gemeenten die te weinig opvang regelen moeten op gesprek en dat zijn er nu in totaal 24. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog geen euro, slechts 95 cent.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.

0: een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.

0: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Via je smart speaker, app, in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De zoekactie naar een vermiste persoon in de zee bij Callandse Oog is stopgezet. De zee is te ruig. Morgenochtend zoeken ze weer verder. 4 mensen raakten vanmiddag in de problemen. 2 mensen onder wie een kind zijn gered. 1 persoon is overleden en de laatste is nog niet gevonden. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Morgen in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. En meerdere atleten die hebben meegedaan aan de Commonwealth Games in Schotland zijn vermist. Het zou gaan om boksers uit Oeganda en Pakistan. Waarschijnlijk zijn ze gevlucht om asiel aan te vragen in het Verenigd Koninkrijk. Bij eerdere edities in Engeland en Australië gebeurde dat ook. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
4: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon en maak kans op een Flitsmeister dot.

0: Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kas.

0: Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Axwell, whatever turns you on.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Big or small, tiny or tall.
4: Hou het safe deze zomer. Met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
11: Smart Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer is extra voorzichtig bij het blussen van de bosbrand in Limburg. Er liggen misschien bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld om de brandweer te helpen. De blushelikopters van Defensie zijn inmiddels weer terug op hun basis. Die mogen 's nachts niet de lucht in. Een Nederlandse wegpiraat heeft op de autobaan in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen en ook is hij zijn rijbewijs kwijt. Hij reed 235 km per uur, sneed meerdere voertuigen af, haalde rechts in en deed aan bumperkleven. Daarnaast was hij ook nog onder invloed van cannabis. In Guatemala, Midden-Amerika, zijn 1000 mensen geëvacueerd na een zware vulkaanuitbarsting. De vulkaan spuwt al dagen veel as, rook, lava en vuur. Twee dorpen in de buurt zijn ontruimd en scholen zijn dicht. Bij vulkaanuitbarstingen in 2018 werden dorpen verwoest en kwamen honderden mensen om het leven. En onder grote belangstelling is in Italië afscheid genomen van het overleden AC Milan-icoon Franco Baresi. Ook Marco van Basten, Ruud Gullit en Clarence Seedorf waren bij de uitvaart. Van Basten droeg de kist. Hij en Gullit speelden in de jaren 80 en 90 samen met Baresi, die vorige week overleed. Hij was 66. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Afrojack and Gil Glaze. Align.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in Limburg is vanavond niet verder uitgebreid, maar is ook zeker nog niet onder controle, zegt de veiligheidsregio. Wel is de wind gaan liggen en dat is gunstig. Daardoor verspreidt het vuur zich minder snel. Er is al zeker 100 hectare natuur afgebrand. De Muidertrekvaart, een kanaal in de buurt van Muiden, gaat vanaf vrijdag dicht voor de scheepvaart. Dat komt door de droogte. Het waterschap plaatst een damwand bij het Amsterdam-Rijnkanaal om te voorkomen dat er zout water naar kwetsbare natuurgebieden stroomt. Ook wordt er extra zoetwater van het Markermeer naar de Vecht gepompt. Vanwege de gestegen criminaliteit op Curaçao gaat de politie daar extra controleren. Dat gebeurt zowel overdag als 's nachts en vooral in probleemgebieden. Dit jaar zijn er op het eiland meer autodiefstallen en woning- en auto-inbraken. Ook worden geregeld auto's in brand gestoken. De Curaçaose politie is meer zichtbaar op straat. En Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minimaal rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En dit was het nieuws op Slam.

0: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot.
1: De brandweer in Duitsland heeft nog geen vraag om hulp gehad bij het blussen van de bosbrand bij Venray. Wel staan de Duitsers klaar om te helpen als dat nodig is. Het natuurgebied waar de brand woedt ligt niet ver van de Duitse grens. Onder meer het stadje Kleef heeft last van de rook. De dodelijke bosbrand in Californië van vorig jaar is ontstaan door kapotte elektriciteitstorens. Nadat er kortsluiting was ontstaan, vielen brandende onderdelen van de mast op droge struiken die vervolgens vlam vatten. Door de brand vielen 19 doden, bijna 10.000 huizen werden in de as gelegd. De lonen zijn de afgelopen jaren veel harder gestegen dan werd verwacht, zegt de ABN AMRO in de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers zijn erop vooruit gegaan. Zij kregen tot 4% meer loon dan wat er in de cao's was afgesproken. Ouderen kregen er relatief gezien minder bij, vooral doordat ze minder uren zijn gaan werken. En een opmerkelijk gezicht vanmorgen op de parkeerplaats van een supermarkt in het Zeeuwse Domburg. In elk parkeervak was namelijk een winkelwagentje geparkeerd, meldt het AD. De supermarktmanager zegt dat twee mensen midden in de nacht een karretje zou hebben neergezet. Hij kan er wel om lachen en hoopt dat ze komen solliciteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En dit was het nieuws op Slam.